0: vaker.
1: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
2: Dat kan op Facebook.
1: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
2: En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Mobiel, het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Volgens de burgemeester van Pekela voelden mensen zich overvallen door de opening van de noodopvang. Hij heeft zijn excuses aangeboden. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. De afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Vervolgens kwamen er gele rookwolken uit het gebouw. Salpeterzuur is een gevaarlijk bijtend zuur. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. En ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. In de fabriek worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. Een Amerikaan van 91 heeft een record verbroken door als oudste mens een bekende wandelroute uit te lopen in de staat Maine. De Appalachian Trail is ruim 3500 kilometer lang. De wandelaar begon in september vorig jaar aan zijn tocht en kwam vandaag aan op de eindbestemming. Tijdens zijn wandeling viel hij 71 keer. De Amerikaan heeft al eerder het record verbroken op de route. Hij was toen 82 jaar. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden, hier en daar een bui bij ongeveer 14 graden. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon twee keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.

0: de regio aan te spreken?
1: En dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige Amerikaanse bendelid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Davis vertelde 3 jaar geleden in interviews en in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac na een bokswedstrijd. Hij zat toen in de auto met zijn platenbaas. 6 dagen later overleed hij. Hij was een van de bekendste rappers ooit. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Oppositiepartijen reageren terughoudend op het akkoord over de begroting dat de coalitiepartijen hebben gesloten. Pro-leider Klaver is bang dat er opnieuw geen knopen zijn doorgehakt. SGP-leider Stoffer denkt dat de miljoenennota nu al achterhaald is. Het moet nog blijken of er een meerderheid komt voor de plannen. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. Afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Dan nog het weer. Opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar valt een bui. Het is een graad of 14. Overdag geregeld zon, maar plaatselijk kans op regen. Vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
5: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
6: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
5: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.
1: Hey yo, big wave! Tell them I come.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige Amerikaanse bendelid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de

0: rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac. 6 dagen later overleed hij. Artiest was een van de bekendste rappers ooit, met nummers als Dear Mama en California Love. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september. Dat heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. Ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. In de fabriek in Polen worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. De Japanse voetballer Ueda vertrekt bij Feyenoord. De aanvaller van 28 heeft een contract getekend bij Lille tot en met 2030. De Franse club zou 15 miljoen euro voor hem betalen. Ueda kwam 3 jaar geleden bij Feyenoord. Het afgelopen seizoen werd hij eredivisie topscorer bij de club uit Rotterdam. Dan het weer. Vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt ongeveer 20 graden. Morgen zon, wolken en hier en daar een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
6: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
5: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via Omroep Maat.

nog weg zult gaan. Dan zit ik diep in jou, je kunt me niet verlaten. En als een vogel vliegen wil.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen vannacht op Oekraïne zijn 4 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Ook zijn 10 mensen gewond geraakt, onder wie kinderen. De hoofdstad Kiev en gebieden in de omgeving werden aangevallen met ballistische raketten en drones. Het Oekraïnse luchtafweersysteem zou ook Russische projectielen hebben neergehaald. In Kiev werden binnen een kwartier tientallen explosies gehoord. Ook zijn er branden gemeld. Gisteren zouden bij Russische aanvallen op Oekraïne 7 mensen zijn gedood en ruim 40 mensen gewond zijn geraakt. Het voormalige Amerikaanse bandlid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken.

0: weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt. Hij zou toen naar Tupac hebben gezocht. Davis zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac en 6 dagen later overleed hij. De artiest was een van de bekendste rappers ooit. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht over 2 weken. Dat heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. De Japanse voetballer Ueda vertrekt bij Feyenoord. De aanvaller van 28 heeft een contract getekend bij Lille tot en met 2030. De Franse club zou 15 miljoen euro voor hem betalen. Dan het weer. Vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt rond de 20 graden. Morgen zon, wolken en hier en daar een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
2: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
1: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

Nou kijk, in principe is het allemaal heel erg makkelijk. Want je speelt gewoon 11 tegen 11 het spelletje, dan kan er niemand vrijstaan. Als je dan in de ogen schouw neemt, dat die bal gewoon rond is. En dan heb je zo'n poortje en dan moet die bal in. Nou, in principe als je er eentje meer maakt dan je tegenstander, heb je gewonnen. Dus als Dick zich al aan deze adviezen gaat houden, dan weet ik zeker dat hij wereldkampioen gaat worden. Doei, niet met die bal in de huiskamer. Om te beginnen moet Dick bij iedere wedstrijd

moet hij om elke pols een gouden horloge dragen. Als hij nou de hele tijd op dat ene horloge gaat wijzen, dan kan die scheidsrechter natuurlijk denken van, hij moet de tijdrek in de gaten houden of zo. Maar hij kan natuurlijk ook denken, als ik Nederland een penalty geef, krijg ik dat andere klokje.

Hallo, ik ben Johan. En een van de favorieten voor de WK is natuurlijk ook België. Het zijn de Rode Duivels. Maar de Belgen, daar speelt Nederland in de tweede wedstrijd tegen. Ja, als je ze helemaal uit hun concentratie wil halen, dan denk ik dat je tegen de Belgen niet met gewone rugnummers, maar met Romeinse cijfers op de rug moet gaan spelen. Want voordat die Belgen dat allemaal ontcijferd hebben, sta je met 4-0 voor. Jordi, rot nou eens op met die bal. Misschien dat ik Dick nog één tipje mee kan geven. Hij heeft natuurlijk zijn achternaam niet mee. Maar hij zal natuurlijk in Amerika heel veel plichtplegingen en recepties en dat soort dingen moeten doen. Nou, ik weet dat hij een keer in Spanje is geweest. En toen zei hij tegen mijn voorzitter, hallo, ik ben advocaat. En die dacht dat ik toen weer om geld ging zeuren.

Ja, je kan er natuurlijk lang en breed over praten, maar ik ben ook gewoon een Nederlander. En ja, natuurlijk hoop ik dat Nederland gewoon wereldkampioen wordt. En dat gun ik Dickie natuurlijk van harte. En aan de andere kant mag het bekend zijn dat ik ook wat in textiel doe. En ik heb inmiddels 100.000 t-shirts laten drukken. En als ze nou geen wereldkampioen worden, dan raak ik die dingen aan de straatstenen natuurlijk niet kwijt. Jordi, ruk nou eens op in die bal.

nodig heb, dan belt hij me maar thuis. Maar hij zit in Amerika en ik zit voor de bijhuis. Want zonder mijn adviezen gaat hij geheid verliezen. Dan krijg hij de volle laag en zit hij na 2 weken gewoon weer in.

0: Sorry, ik zeg de hele tijd al dat je weg moet met die bal. Caramba, nuestros problemas. Kijk nou eens, todos apparaturos naar de kloto's. Dat had je eens in Amsterdam moeten flikken toen ik zout was in
1: zijn. Ja, ja. Zo mensen, het liedje wat ik nu voor jullie ga zingen, dat gaat over een lief klein konijntje. Als jullie de tekst herkennen, zing hem dan maar lekker mee. Ja, ja, lief.

Ja, ja. Zo, dat viel nog wel mee, hè. Maar we zijn er nog niet. En weet je wat we doen? We doen het gewoon nog een keer. Ja, ja. Lief.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De inflatie bleef vorige maand ongeveer gelijk. De prijzen waren in augustus 3,3% hoger dan een jaar geleden. Dat meldt het CBS na een eerste snelle raming. Een maand eerder stegen de prijzen nog met 3,2%. En de prijsstijgingen hebben waarschijnlijk te maken met de oplopende energieprijzen door de situatie in het Midden-Oosten. Dan door naar Nepal, want daar wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de vloedgolven van vorige week. Waarschijnlijk zitten er nog honderden mensen vast in tunnels bij een waterkrachtcentrale. Ze waren daar aan het werk. Het zou gaan om 13 verschillende tunnels, zegt correspondent Davy Boerema.
2: Een van die tunnels waar ze gezocht hebben dat daar geen teken van leven is, maar er zijn ook geen lichamen gevonden. Bij een andere, daar is geen teken van leven. Dus het begint er steeds slechter uit te zien, omdat er gewoon geen contact is met mensen die daar dan mogelijk nog in zouden zitten.
1: Er is nog altijd angst voor nieuwe overstromingen in het rampgebied. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev en de omgeving afgelopen nacht opnieuw aangevallen met ballistische raketten en drones. Zeker 7 mensen zijn gedood, meerdere mensen raakten gewond. Ook gisteren en afgelopen weekend vielen al tientallen doden in Oekraïne door Russische aanvallen. En Tanja Koen is overleden, de eerste omroepster van de NCRV. Die noemt haar een van de pioniers van de Nederlandse tv. Ze begon kort na de Tweede Wereldoorlog haar carrière bij de radio en maakte in 1951 de overstap naar tv.
3: Hier is de NCRV. En ja, wat het programma...

0: betreft in 1960. Daarin verschijnen weer een aantal oude bekenden. En daar horen natuurlijk bij Coco en zijn vliegende knarpot. Als je heel goed luistert, dan hoor je misschien al een beetje.
1: Tanja Koen was 100 jaar. Het weer nog, vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
7: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
6: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen is vannacht iemand om het leven gekomen. Twee agenten die op de melding afkwamen raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, zegt de politie.
2: Mijn collega's die kwamen daar ter plaatse vanwege een melding. Daarbij is toen geschoten. Meerdere aanhoudingen hebben we op dit moment. Ik deel dit moment nog geen exact aantal. Juist ook vanwege dat onderzoek dat volop loopt.
1: En op meerdere plekken in Overasselt wordt nog onderzoek gedaan. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev en de omgeving afgelopen nacht opnieuw aangevallen met ballistische raketten en drones. Zeker 9 mensen zijn gedood, meerdere mensen raakten gewond. Het is de 6e dag op rij van Russische aanvallen op en rond Kiev. 30 jaar na de moord op Tupac is er iemand voor veroordeeld. Volgens een jury in Las Vegas heeft Dwayne Davis de moord in 1996 bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac Shakur werd in Las Vegas vanuit een Cadillac neergeschoten na een bokswedstrijd. 6 dagen daarna overleed hij, 25 jaar oud. Hij was een van de bekendste rappers ooit met nummers als Changes en California Love. En er wordt een storm vernoemd naar de overleden influencer Jade Kops. Dat blijkt uit een nieuwe lijst met stormnamen van het KNMI. Ze overleed in april aan een zeldzame vorm van kanker, 19 jaar oud. Meer dan 500 mensen stuurden haar naam in als eerbetoon.
3: Wij hebben de mensen laten inzenden voor stormnamen tussen 7 april en 7 mei. Precies in die periode is Jade Kops overleden. En daardoor hebben heel veel mensen de kans gegrepen om haar naam in te zenden.
1: Een andere opvallende stormnaam is Sean, vernoemd naar de tv-serie Sean het Schaap. Het weer nog, vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
5: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders.

0: Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
1: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
0: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.

0: mobiel. Het geluid van de radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

Praten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen is vannacht iemand omgekomen. Twee agenten die op de melding afkwamen, die raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Meerdere mensen zijn aangehouden. Wie het zijn en om hoeveel mensen het gaat, dat zegt de politie niet. Ook niet wat er is gebeurd. De inflatie bleef vorige maand ongeveer gelijk. De prijzen die waren in augustus 3,3% hoger dan een jaar geleden, blijkt uit een eerste snelle raming van het CBS. Het leven werd iets duurder door de oplopende energieprijzen vanwege de situatie in het Midden-Oosten.
2: Ja, dat is een beetje het bekende verhaal. Het zit hem vooral bij energie. En ja, het lijkt erop dat het nu niet alleen komt door hogere prijzen van benzine en diesel, maar dat er ook in de energierekening wel wat zichtbaar is.
1: De prijzen van voeding, drank en tabak die daalden iets met 0,5%. De Chinese webwinkel Shein heeft sinds vannacht een beursnotering in Hongkong. Erg goed gaat het nog niet, want het aandeel daalde gelijk 10% in waarde na de introductie. Shein, dat onder meer spotgoedkope kleding aanbiedt, hoopt met de beursgang ruim 1,5 miljard euro op te halen en zegt dit te willen gebruiken om zijn wereldwijde imago te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. En ook moeten pakjes sneller en goedkoper naar de bestemming. En de meteorologische zomer is nog maar net voorbij, maar bij Rijkswaterstaat zijn ze al druk bezig met de voorbereidingen voor de winter. Het wintermateriaal moet worden gekeurd en de voertuigen worden winterklaargemaakt.
3: Het contrast wordt wel steeds groter. Hè. Door klimaatveranderingen zul je zien dat in september natuurlijk de temperaturen nog behoorlijk hoog zijn. Iedereen heeft de zomer nog in zijn bol. Maar 1 oktober start officieel het gladheidsseizoen. Dit is eigenlijk wel weer de aftrap. En we moeten er klaar voor zijn.
1: En vanaf oktober moeten de wagens dus direct de weg op kunnen bij vorst. Het weer vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen weer zon, wolken en hier en daar een bui, dan iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
10: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
9: Dat was Gea.

0: Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
1: Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
2: Handeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
4: Radio Drenthe.
5: Koffie en Keuvel.
4: Met Wim Boer.

0: Astrid Nijg en ik doe wat ik doe.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: Het is een leuk verhaal. In 1975 nam Astrid Nijg een Duitse versie op, getiteld Ich tue was ich tue. Maar deze werd geen succes, want na een optreden in een Duitse televisieshow werd de single teruggetrokken, omdat het land nog niet klaar zou zijn voor de inhoud van dit nummer. Ah, mooi. Hele goedemorgen, het is dinsdag de 1e september. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Met Jan Smit en Marco Schuitmaker blikken we terug op de Drentse Doezend. En Windjammer, die zit in de schatkist der vaderlandse popmuziek. En er is ook nieuwe muziek vandaag van Johnny van Wijk. Straks hoor je Stars on 45, maar eerst Yves Berense. Misschien is het tijd.

0: zeer succesvolle Nederlandse product van de Stars on 45.
1: Drentse Duizend.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Wat ook een succesvol product is, is natuurlijk de Drentse Duizend. In december is het weer tijd voor de zesde uitvoering. Nou, deze keer blikken wij ook weer even terug. Met deze week als thema de start van het culturele seizoen 26-27. Het is afgelopen weekend alweer begonnen, tenminste hier in Assen met het evenement. Het komend weekend Culinair Emmen en volgende week ook nog een keer het Uitfestival al daar. En natuurlijk op meer plaatsen gebeurt dat. Daarop deze week in het dagelijks Nederpopuurtje alvast even een vooruitblik met elke dag een artiest of een band die het komende seizoen in het theater te zien zal zijn. Nou, vandaag doen we dat met Marco Schuitmaker. Die gaat dit seizoen voor het eerste theater in. De voorstelling Recht uit het Hart met de première op 17 februari in de Tambour in Hoogeveen. En natuurlijk ook vertegenwoordigd in de Drentse Duizend. In dit geval samen met Jan Smits van Goester Purmerends. Eind vorig jaar op nummer 900 in de lijst.

0: was natuurlijk het grote omslagpunt voor de band BZN. Dat met de nummer 1 is Mon Namour hier op Radio Rente. Straks hoor je natuurlijk het nieuws uit de regio. En er is nieuws over Speelstad Oranje. En dan hoor je nog muziek van Vitesse met Rosalind. Maar eerst deze van Guus Meeuwis.
1: Deze stilte is de mooiste.

0: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
1: Nieuw bij Marktkauf Meppen, de Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Meppen, kijk op marktkaufmeppen.nl.
2: Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke hippe merken als Harper & Eve, My Jewelry, Garcia, Lovies en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
3: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
4: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Bessen of Assen.
5: Het is 1 minuut over half 10. Tijd voor het nieuws uit de regio. Speelstad Oranje is failliet verklaard door de rechtbank in Zwolle. Het voormalig overdekte attractiepark wordt geveild na een eerdere faillissement van eigenaar Henny van der Most. Wat het faillissement betekent voor die veiling is nog onduidelijk. En vandaag is de tweede dag van het hoge beroep in de zaak Wijterveen, waarbij Richard K. terecht staat voor de moord op zijn buren. Alles over de zaak kun je straks volgen in ons liveblog, op de app en in de website. En VVD-Kamerlid Renate den Hollander uit Ansen die stopt als bestuurder bij een belangenvereniging voor dierenartsen. Den Hollander gebruikt als Kamerlid teksten die gelijk waren aan die van de belangenvereniging. Nou, dit en meer nieuws vind je bij tvtrenten.nl en natuurlijk ook in onze app. Het weer dan met Greta Spannenburg.
6: Er is vandaag geregeld ruimte voor de zon. Er drijven wel wat wolkenvelden voorbij. Deels hoge bewolking, deels wat stapelwolken. Maar er zijn ook flink wat opklaringen, vooral ook in de middag. De wind is uit west tot zuidwest, wordt matig en het blijft op de meeste plekken droog. De maximumtemperatuur ligt rond de 21 graden.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Dag verzekeraars, je komt altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
10: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand.

0: Nederland via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.

Drenthe. Ik ben Anita Wits hier en op dinsdag 8 september ben ik de gast in Anouk in de Middag voor de aftrap van de Week van Lezen en Schrijven. Dat is een landelijke campagne om aandacht te vragen voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Samen met de Drentse taalheld Gea Mulder kom ik er van alles over vertellen. Dus dinsdag 8 september van 12 tot 3 bij Anouk in de Middag op Radio Drenthe.

0: 2019, Leon Moorman en Knooit.
1: De Schatkist van Nederland.
0: Het is tijd om de schatkist der Waadlandse popmuziek weer eens even in te duiken. En de hele week, wat zeg ik, de hele maand, staat hier een teken van nederpop. En dan vier decennia met de aftrap met nederpopjuweeltjes uit de jaren 70 in deze week. En vandaag doen we dat met Windjammer, Harbor Light. Het is een band rond de producers Peter van Asten en Richard Dubois. Nou, wellicht zegt die namen niks, maar ze waren ook de drijvende krachten achter bijvoorbeeld het succes van de Dolly Dots. Nou, de beide heren, samen met Rick Beekman, verzameld onder de naam Ladybirds, waren in de jaren 70 bezig met werk voor onder andere Jan Akkerman en een Corrie van Gorp. En in hun hoofd kwam een melodie naar voren die ze bij beide artiesten niet kwijt konden. En ze besloten daarom zelf aan een plaatje uit te brengen. En dat onder deze titel Harbor Light. Dit is Windjammer.
2: Dat kunnen we dan met die microfoon doen hier zo. Omdat er geen muziek in zit.

Magda en de Munnik en niet of nooit geweest. Het is 10 minuten voor 10 en dat is het tijdstip voor nieuwe muziek op Radio Drenthe. Met vandaag een nieuwe single van Johnny van Wijk. Nou, die naam zal je misschien niet zeggen, maar hij deed mee aan het Drenthe Songfestival. Maar dan samen met de band Noordwaarts. En nu, op dit moment, is hij aan de slag met zijn band Johnny en de Stokers. Maar hij brengt ook nog solowerk uit, waaronder deze nieuwe single. Dit is Johnny van Wijk en Albert.

binnenkort zijn de belevenissen van Jeffrey Kuipers in Spanje te volgen via het SBS-programma. Volgens mij de Roeren, geloof ik. Houd het een beetje in de gaten. Dit was je met zijn meesters en de single Veel te lange nacht. Pas over het eerste uur Koffie en Keuvel met de leukste nederpop. Tot slot van het uur Boudewijn de Groot. En dat samen met zijn Jimmy.

0: maken de juiste keuzes voor het interieur.
1: Radio A. en Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
1: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 10 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet heeft 5 nieuwe plekken in Nederland aangewezen waar
4: het wel stabiel is en er dus ruimte bestaat om te investeren. Uitstel kan problemen opleveren bij noodzakelijke vernieuwing van gebouwen en digitale zorgsystemen. Geneeskundestudenten van het Erasmus MC bieden soms duizenden euro's om eerder aan hun co-schappen te kunnen beginnen. Door een ongunstige loting dreigen honderden studenten studievertraging op te lopen. In een WhatsApp-groep proberen ze daarom startplaatsen onderling te ruilen. Sommige studenten koppelen daar grote geldbedragen aan. De situatie zou de druk blootleggen die ontstaat door het beperkte aantal beschikbare opleidingplaatsen en de vertraging van hun studie. In de Democratische Republiek Congo zijn volgens de regering inmiddels duizenden besmettingen met het ebola-virus vastgesteld. Ongeveer de helft van de geregistreerde patiënten is overleden. Deskundigen vermoeden dat zowel het werkelijke aantal besmettingen als het dodental hoger ligt. Het gaat om de op één na dodelijkste ebola-uitbraak sinds het virus in 1976 werd ontdekt. De ziekte verspreidt zich via direct contact met lichaamsvloeistoffen van besmette personen of overleden slachtoffers. Het kabinet heeft 5 nieuwe gebieden aangewezen waar de woningbouw moet worden versneld. Het gaat om locaties in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Daar moeten tot en met 2035 ongeveer 30.000 woningen sneller worden opgeleverd. Woonminister Boekholt O'Sullivan heeft de Tweede Kamer hierover geïnformeerd. Voor wegen en andere voorzieningen die de nieuwe woonwijken bereikbaar moeten maken, stelt het kabinet voorlopig geen extra geld beschikbaar. Dan nog het weer. In het zuiden hier en daar een bui. Elders af en toe zon. Vanmiddag flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden. En een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het radionieuws.
5: Omroep Assen. Asserlei met Jos Smit en Bert Gierveld.
6: Het is dinsdag 1 september 2026. Welkom bij Asselij. U ziet een nieuwe samenstelling in de studio. De techniek en muziek zijn vandaag in handen van Egbert Spruit, een oude bekende. Nieuw is Jos Smit. Welkom, Jos.
7: Ja, bedankt. Fijn dat ik er mag zijn.
6: Ja, we gaan samen een presentatie doen. En jij gaat straks een interview doen met onze gast, Helena Arthold. Ja, ik moet even de naam goed zeggen. Dat komt straks. We gaan eerst met Jacob van Gelder praten over het Corso. Maar voordat ik het vergeet, het preuvenement afgelopen zaterdag. Dat was natuurlijk een evenement waar wij bij betrokken waren. Ik ben nog zelf een beetje aan het nagenieten.
7: Mm-hmm.
6: Egbert en Jos, hoe hebben jullie het ervaren?
7: Ja, het was ontzettend leuk, ontzettend mooi om te doen. Op locatie radio gemaakt. Dan is het toch een hele andere tak van sport dan hier in de studio. Hier hebben we climate control, geen wind, geen regen. Geen zon, geen djembe's op de achtergrond.
6: Exact. Leuke muziek, maar niet tijdens het interview.
7: Nee. Maar hele mooie, wat was het, 3 uur lang mooie live radio gemaakt.

0: vloog voorbij, hè?
1: Ja, ja. Voor je het wist was het alweer 4 uur.
0: Ja, en Egbert, jij zat in de studio.
2: Ja, inderdaad, Bert. Ik zat hoog en droog in de studio. En dat ging natuurlijk soepel. Ik had wel hulp natuurlijk van collega Gert. Ja. Maar meteen daarna, op advies van Paul, een van de razende reporters in de tuin, ben ik naar Mr. Sato gerend. En wat gebeurt er? Nou, inderdaad, ik had dezelfde ervaring. Super, super... bitterballen waren het niet, maar hoe moet ik het zeggen? Caribische ballen.
0: Bitterballen 2.0.
2: Heerlijk, heerlijk.
0: Ja, fantastisch. Nou, mooi. Nou, we gaan het hebben over het bloemencorso. Straks, we hebben even contact met Jacob. Die praat met de voorzitter en iets later dan met een bouwer. We gaan natuurlijk met Helena Hartold praten over Stichting Procent. Na het nieuws besteden we even aandacht aan de week van lezen en schrijven. Daarvoor maken we contact met Riemen Veldkamp in de studio van A. Hunsen in Annen. Daarna hoort u een interview van Jacqueline met Eugène van der Boer over Peer de Grut Equicoaching. Nou, u denkt, wat is dat? Nou, blijf vooral luisteren, want dan gaat u het uitgebreid horen wat het is. En dit alles aangevuld met mooie muziek uitgezocht door Egbert tot 12 uur.

0: Vast een gezellige avond. Bloemencorso Eelde. Vrijdagavond 4 september van 6 tot middernacht. Live op RTV Tinalo.
1: Ja, goedemorgen Jacob.
2: Goedemorgen Bert.
1: Ja, het Corso. Het komt eraan, hoorden we net. En jij staat, als het goed is, bij de voorzitter van het Corso. En ik geef jou graag het woord.
2: Ja, dankjewel. Nou, ik sta niet. Ik zit gelukkig aan het bureau op het hoofdkantoor van de Corso, waar de organisatie allemaal plaatsvindt. Ze hebben net afgelopen weekend is

0: de feestweek eigenlijk begonnen, het feestweekend. En inderdaad, is je naast Jacqueline Heijkens, die de laatste keer de voorzitter is van de Corso, Jacqueline. Hoe denk je dat verder te gaan beleven?
1: Nou, ik denk wel iets intenser dan anders. Want je hebt echt beseft dat het je laatste is. En dan geeft het stokje over. Dus er zal wel wat emotie bij komen kijken, zeker.
0: En dan ben je ook nog geridderd?
1: Nou, geridderd. Ik ben lid geworden in de Orde van Oranje Nassau. Dus dat is wel echt een hele mooie onderscheiding. Dus het is wel een corso met een gouden randje.
0: En was wel een verrassing?
1: Het was een hele grote verrassing. Ik had helemaal niks door. Achteraf heb ik begrepen dat bijna iedereen het wist, behalve ik.
0: Ja, dat klopt. Ik zat ook in het complot. Het heeft bijna 2 jaar geduurd om dat voor elkaar te krijgen. Zo lang duurt dat. Ja. Je bent jarenlang betrokken als voorzitter. Na al die jaren, wat is dan eigenlijk, wat is jou het meest bijgebleven?
1: Het meest bijgebleven is mijn allereerste corso als voorzitter samen met bestuur. Toen moesten we echt diep wegkomen hoe het allemaal ging en geregeld moest worden. En toen eigenlijk om 2:30 de stoet ging rijden. Dat is wel het moment wat mij bijgebleven van het is ons allemaal gelukt. Dat vergeet ik nooit meer.
0: In al die jaren dat je nu gedaan hebt, het mooiste moment of misschien het vervelendste moment?
1: Ik denk dat het moment wat ik net benoemd heb voor mij wel echt het mooiste moment is geweest. En ook het moment afgelopen vrijdag met de koninklijke onderscheiding, dat heeft mij wel veel gedaan.
0: Maar rond de corona, we willen het er eigenlijk niet meer over hebben, hebben jullie ook allerlei maatregelen getroffen dat het wel toch een beetje doorging?
1: Ja, toen zijn we er wel een beetje stoer ingegaan van als we het loslaten, dan zijn we misschien corso wel kwijt. En dat moet natuurlijk niet gebeuren. En dus we hebben toen allerlei mozaïeken geregeld. En een mooie wandelroute door het dorp heen en een fietsroute. Dus dat hebben 2 jaar volgehouden en dat is heel goed gegaan.
0: Ja, terwijl we aan het praten zijn, dus live, wordt er ook op de deur gebeld, op kantoor, maar hoort er allemaal bij. Nou, dan hebben we een hele tijd corso. Het is de 7e editie. We hopen natuurlijk op mooi weer. Maar als je dan toch terugkijkt, als je een moment dat je zegt, nou, dat wil ik wel herhalen. Dat wil ik wel terughalen.
1: Jeetje, dat is moeilijk. Oh, dat vind ik een hele lastige. Ik heb zoveel mooie momenten gehad, zoveel gelachen, gehuild met elkaar. Ik heb niet echt één moment wat ik terug wil halen. Ik heb zoveel beleefd in die 11 jaar en zoveel geleerd ook. Dus dat is eigenlijk wel een beetje een algemeen antwoord. Maar ik kan het eigenlijk niet mooier maken dan het is.
0: Nou, dat is geweldig. De laatste vraag dan. Je gaat straks een stokje overdragen. Heb je een aantal mensen al opgeleid die het op een nette manier over kunnen nemen?
1: Ja, wij hebben een heel nieuw bestuur wat gewoon dit jaar echt allemaal meeloopt. En we gaan na het corso kijken van wie past nou op welke functie. Om het gewoon rustiger. Want zij moeten al een keer ervaren wat het is om een heel corso te draaien. Voordat je überhaupt een keuze kunt maken.
0: Corso is niet 1 dag. Corso is eigenlijk het hele jaar. Hè?
1: Corso is een jaar. Is gewoon een baan erbij. Dat is gewoon zo. En dat doe je met liefde.
0: Dat was het laatste woord van Jacqueline. Kan Jacqueline de voordeur open doen? Daar komen de prijzen, denk ik, aan die weer weggegeven moeten worden. Dat was Jacqueline Heijkens vanuit het kantoor in Eelde. En we gaan ons opmaken voor een prachtige mooie corso aanstaande zaterdag. En ik loop naar de een van de opbouwtenten hier in Eelde. En dan kom ik er aan het eind van de ochtend, rond een uur of 10 zal het zijn, of 11. Weer bij jullie terug, Bert. Klopt dat?
2: Ja, dat klopt, Jacob. Tot straks.
0: Tot straks.

0: Ella Langley met Choosing Texas. En hier bij ons in de studio Helena Hartholt, Stichting Present Assen.
1: Ja, klopt.
0: Welkom, fijn dat je er bent.
1: Dank je.
0: Om meteen met beide voeten erin te springen. Kan je ons even meenemen, wat doet de stichting precies?
1: Stichting Present Assen is onderdeel van een landelijke stichting. Die hebben 70 lokale stichtingen in meer dan 100 gemeenten. Oeh. En wat wij vooral doen is bruggen bouwen. Dat zie je ook aan ons logo, dat kun je nu niet zien. Dat is namelijk een brug. We bouwen bruggen tussen mensen die van betekenis willen zijn, die zich vrijwillig willen inzetten, en mensen die dat nodig hebben.
0: Okay.
1: En die dat niet bij de reguliere instanties kunnen halen.
0: Want als we eerst even op de mensen die het nodig hebben inzoomen, wat voor mensen moeten we dan aan denken?
1: Dat zijn verschillende groepen. Dat zijn mensen die thuis eigenlijk de boel een beetje over de schoenen loopt. Het kan zijn dat een huis overvol raakt of niet opgeruimd krijgt. Denk aan een moeder, alleenstaande moeder met 4 kinderen. Die zegt, ja, het is al overleven alleen en dan moet ik ook nog dat huis op orde krijgen. Mensen die een partner overlijdt, die ouder zijn, die geen kinderen hebben en de tuin verwildert. Mensen die op die manier dus thuis, die moeten verhuizen, maar geen geld hebben of geen mensen hebben of zelf niet in staat zijn om te verhuizen. Dat is de ene groep. De andere groep zijn de mensen in zorginstellingen die de zorg schaalt ook af. Die wat extra gezelligheid of activiteiten willen. En wat we ook doen is heel veel mensen op het AZC in Assen bedienen.
0: Okay.
1: Kinderen in de vakanties activiteiten organiseren. Taalontmoeting, taalondersteuning en dat soort zaken.
0: Wauw. Maar het zijn dus eigenlijk heel praktische zaken waarmee mensen geholpen worden.
1: Praktische en sociale projecten noemen we het.
0: Ja, ja, mooi. En je zegt al van, nou ja, sommige mensen dus die het gewoon, de individuen die het over de schoenen loopt. Hoe komen die bij jullie terecht? Zoeken jullie die op of melden die zich aan?
1: Altijd via een zorginstelling of een intermediair. Dus een vaartwelzijn of een zorginstelling, een thuiszorg, huisarts, maakt niet uit.
0: Ja.
1: Melden aan en die zeggen, wij kunnen dit niet meer leveren. Er is geen netwerk, de persoon heeft geen geld om iemand in te huren. Die toetsen dat eigenlijk. En die zeggen, er zijn ook misschien geen potjes meer. En dan komen ze bij ons.
0: Ja, oké. Dus het is inderdaad, het loopt via dit soort instellingen, komen ze bij jullie. En dan bekijken jullie wat iemand nodig heeft bijvoorbeeld.
1: Ja, wij matchen samen met die zorginstelling ook. Hè, kijken wat er iemand nodig is. Maar waar wij vooral beginnen is bij de vrijwilligers. Dus wij draaien het eigenlijk om. We zeggen niet, we hebben iemand die iets nodig heeft. En

0: Vrijwilliger gaat dan wat doen. Mm-hmm. Nee, we kijken eerst welke mensen willen zich vrijwillig inzetten. En dan kijken we welke projecten hebben we in de bak.
1: Okay, ja.
0: Het draait heel erg om, omdat we ook denken dat mensen weten en hebben ervaren de afgelopen 20 jaar... Dat je het dan veel langer volhoudt. Omdat je begint bij de beweging van de vrijwilliger. Degene die zich vrijwillig wil inzetten.
1: Het klinkt haast als een soort uitzendbureau. Dus iemand meldt, iemand meldt zich van ik wil wat doen en jullie kijken waar is een match in onze bak met taken.
0: Ja, maar wij doen dat altijd in groepen.
1: Okay.
0: Dat is ook uniek. Dus een groep vrienden, een gezin, een groep van de kerk, groepen van bedrijven, van een school, die zeggen wij willen ons inzetten. Mm-hmm. En als individuen zich melden, dan kunnen ze meedoen in een flexgroep. En dan werken ze daar ook weer in een groep.
1: Okay, dus die wordt dan samengesteld uit. Dus jullie wachten tot je een x-aantal mensen in zo'n flexgroep hebt zitten, individuen.
0: Ja.
1: En dan zeg je van, we hebben een huis wat opgeruimd moet worden.
0: Ja, precies. En dan zetten we dat in de appgroep. We hebben een opdracht of mm-hmm. een vraag. En dan zeggen deze mensen, 4 mensen zeggen ik wil het wel doen. Dat mixen we ook nog weer met mensen van het AZC die zeggen wij willen wel wat doen.
1: Okay.
0: De bonus van het AZC, die hebben natuurlijk niet altijd wat te doen over.
1: Mm-hmm.
0: Dus daar werken we ook samen met het AZC. En dan krijg je een soort mix en match, noemen we dat.
1: Ja.
0: En dat is eigenlijk ook ons hoofddoel, is die ontmoeting.
1: Mm.
0: Tussen mensen die achter de voordeur het beste moeilijk hebben. Mensen die zich vrijwilliger inzetten. En bijvoorbeeld bewoners van het AZC.
1: Ja, maar dat is dus wel mooi. Want als ik het goed begrijp, er zijn projecten waarbij dus voornamelijk, als ik goed begrijp, kinderen van het AZC activiteiten.
0: Oh ja, dat is de andere groep.
1: Geworden. Ja. Maar tegelijkertijd zijn er juist weer mensen die op het AZC wonen, die zich inzetten als vrijwilliger.
0: Ja, we doen meerdere dingen op het AZC. We geven taalondersteuning, want veel mensen op het AZC mogen pas taalles krijgen op het moment dat ze een verblijfsvergunning hebben.
1: Mm.
0: En al die jaren dat ze er zitten niet. Dus wij bieden ze 3 keer per week met groepen vrijwilligers. Dat zijn ook weer individuen die in een groep werken. Taalondersteuning, ontmoeting, spelletjes, zodat ze wat meer taalkennis krijgen.
1: Mm-hmm.
0: En ervaring. En we doen in de vakanties activiteiten voor kinderen.
1: Mm-hmm.
0: We hebben elke week ook een inloopcafé. 'S Avonds om leuke dingen te doen, spelletjes. We hebben een vrouwenclub waar alleen vrouwen bij elkaar komen. En we hebben voor statushouders, dus mensen met een verblijfsvergunning in een vrouwenclub die heet Klets en Koek. En die komt ook elke week bij elkaar op dinsdagochtend, nu dus, samen met Nederlandse vrouwelijke vrijwilligers.
1: Okay.
0: En die kunnen dus allerlei ervaringen delen over het leven en hoe gaat het en hoe werkt het in Nederland.
1: Ja, want hoe belangrijk is het dat dit soort activiteiten georganiseerd worden? Misschien als we eerst even inzoomen op die AZC-groepen. Hoe belangrijk is het voor nieuwe mensen dat die brug gebouwd wordt, zoals jullie het noemen?
0: Als je kijkt naar integratie. Dat begint denk ik in de individuele contacten met Nederlanders. Waar je gewoon heel speels en ongedwongen kan leren hoe het gaat in Nederland. Waar je de taal kan leren. Mm-hmm. Waar je, dat is heel belangrijk voor mensen. Ook voor de Nederlanders. Om gewoon relaties op te bouwen met mensen uit andere landen die hier wel wonen.
1: Ja.
0: Dus het is de basis van integratie, denk ik.
1: Ja, precies. En dat begint natuurlijk met een soort wederzijds begrip.
0: Ja, en elkaar leren kennen.
1: Ja,
0: en elkaar ontmoeten. En als je met elkaar een tuin opknapt en of met elkaar een activiteit, een volleybalwedstrijd, als een bedrijf een volleybalwedstrijd op de AZC op maandagavond organiseert of iets anders leuks, dan en je komt elkaar daarna tegen in de supermarkt, is het contact anders.
1: Ja, natuurlijk. En ik kan me ook voorstellen dat het heel erg helpt om iets praktisch te doen met z'n allen. In plaats van dat je bij wijze van spreken alleen maar om een tafel gaat zitten en een kopje koffie drinkt. Van je leert elkaar sneller kennen als je echt iets doet dan wanneer je dus inderdaad alleen maar koffie zit te drinken en een beetje in jezelf blijft.
0: En daarbij sluiten we heel erg aan bij wat de mensen als vrijwillige inzet willen. Willen ze dat 1 keer per jaar, willen ze dat 1 keer per maand, 1 keer per week. Ik hou niet van tuinieren, dus je moet mij niet in een tuin zetten. Maar ik wil best creatief leuke dingen gaan doen. Dus zo sluiten we daarop aan. Dus dat is echt andersom geredeneerd dan iemand heeft een hulpvraag en dan ga jij of jij het maar doen.
1: Ja, Pietje of Jantje.
0: Dat is ook heel van waarde. Hè? Maar wij denken en ervaren ook dat je dan die bruggen minder makkelijk bouwt en ook minder lang volhoudt.
1: Ja, heel interessant. Nou, gaan we het straks nog even wat verder over hebben. Ook, want jullie hebben een jubileum gevierd. Er valt veel meer over te zeggen. Maar ik denk eerst even een lekker stukje muziek. Egbert.

0: Move van Santana en Rob Thomas. Ja, daar zijn we weer. Ik zit hier met Helena Hartholt van Stichting Present Assen. Ja, we hadden het ervoor voor de break al even over wat de stichting allemaal doet. Je noemde net even tussendoor wat cijfers. En daar sloeg ik eigenlijk een beetje van achterover. Neem ons nog eens mee, want je vertelde net hoeveel mensen structureel helpen en hoeveel uur inzet er per jaar ongeveer geleverd wordt door de vrijwilligers.
1: Ja, maar wat ik net zei, er zijn mensen die gewoon één keer per jaar helpen, bijvoorbeeld vanuit het bedrijf voor een uitje. Er zijn mensen die elke week helpen in zo'n flexgroep of in een taalondersteuningsgroep. Maar we hebben vorig jaar in 2025 zo'n 7500 uur vrijwillige inzet gepleegd.
0: Oh.
1: In al die projecten op het AZC achter de voordeur in zorginstellingen. En dat zijn zo ongeveer 3700 mensen, waar dubbelingen in zitten natuurlijk, mm-hmm. Hè. Maar er zijn ongeveer 125 vrijwilligers structureel betrokken. Die
0: wow.
1: dat wekelijks of maandelijks doen. En in 2025 hebben we ook zo'n 215 projecten.

0: uitgevoerd.
1: Wauw, dat zijn serieuze aantallen natuurlijk.
0: Ja, de vraag is ook groot, hè? Dus ja. er is veel vraag. En wij proberen daar zo goed mogelijk antwoord op te geven.
1: Ja, want daar wou ik nog wel even wat verder met je over hebben. Want ergens, en daar ben ik misschien dan wat naïef in, denk je van, hier zijn toch al instanties en overheidsinstellingen en noem het allemaal maar op voor, die in deze vraag voorzien. Maar dat is dus blijkbaar niet zo. Er is nog steeds een grote groep mensen die niet de hulp krijgt die ze nodig hebben.
0: Nou ja, ik denk dat het al begint bij dat er een groep eigenlijk niet zo goed in beeld is. Hè? Dus die ontdekken we dan wel. En dan is er al heel veel aan de hand. Of waar zorgverlening minder makkelijk binnenkomt. En er is het gewoon, de zorg schaalt ook af. Dus niet alles kan meer. Een thuiszorgmedewerker kan niet een tuin opknappen. En die kan misschien iets doen in het huis schoonhouden, maar ook niet heel veel. Mm-hmm. Hè? Dus er zijn echt veel schuilende situaties. En wij willen ook liever meer aan de voorkant helpen dan alleen maar aan de achterkant.
1: Ja, natuurlijk.
0: Maar goed, vooralsnog is het zo dat wij gewoon ingehuurd worden als zorg zegt, ja, hier kunnen we gewoon niks meer mee. Of Axiom zegt, we kunnen niet meer naar binnen. Of we willen iets repareren, maar dat lukt niet.
1: Yeah.
0: Of als er dus verhuizingen zijn dat mensen dubbele huurlasten hebben. Mm-hmm. Waar ze helemaal geen geld voor hebben. Maar geen netwerk, zelf niet kunnen, geen geld hebben. En dan zijn er wel gemeentelijke potjes, die bespreken we ook wel aan. Bijvoorbeeld om hulpmiddelen te kopen, dus behang en laminaat of andere spullen. Daarom zoeken we ook nog steeds donaties en bedrijven die ons willen sponsoren.
1: Yeah.
0: Want als we een tuin opknappen, dan is het soms ook handig als er een schutting komt.
1: Mm-hmm.
0: Maar daar hebben mensen ook heel vaak geen geld voor.
1: Nee, maar dat is misschien een heel mooi bruggetje. En we gaan het straks nog even wat meer hebben over de sponsoring, want dat lijkt me een hele belangrijke voor jullie. Maar ik zat namelijk even bij jullie op de site te neuzen ook. En ik zag jullie organiseren ook een soort bedrijfsuitjes.
0: Ja, klopt. We zeggen eigenlijk tegen bedrijven die zich willen inzetten in hun eigen stad, dichtbij verschil maken is onze slogan. Je kunt maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hè. Je kunt zeggen we kopen duurzaam in en al die dingen. Maar je kunt ook zeggen we gaan niet bowlen of we gaan niet een ritje in oude auto's maken voor ons teamuitje. Maar we gaan een tuin opknappen met z'n allen.
1: Ja.
0: En dat kan op twee manieren. Dat kan je zeggen, we willen een soort teamtraining. En dan is een tuin opknappen een mooie uitdaging. En tegelijkertijd kun je ook zeggen, in plaats van een uitje, gaan we een kniepertjes bakken in een zorginstelling bij demente bejaarden of bij mensen met een beperking.
1: Mm-hmm.
0: En vervolgens hebben we gezellig een borrel met elkaar.
1: Ja, en daar hebben bedrijven wel oren naar?
0: Ja, zeker. Een aantal bedrijven weten ons daar al in te vinden. De Rabobank heeft bijvoorbeeld landelijk een deal met Present om dat teams die dat bij de Rabobank willen dat kunnen doen. Dus dat is de ene tak. De andere tak is dat bedrijven ons gewoon sponsoren in natura of met geld.
1: Ja.
0: Die vinden het zo belangrijk en die zeggen, als jij dingen voor de tuin nodig hebt of een kar om dingen af te voeren, dan kun je dat goedkoper krijgen.
1: Ja, super.
0: Dat is de natura. En in geld is dan een jaarlijkse bijdrage voor 3 jaar.
1: Ja, oké, hartstikke mooi. Nou, ontzettend belangrijk werk, denk ik.
0: Ja.
1: Ik ben ook heel benieuwd hoe jij bij deze stichting terecht bent gekomen. Daar gaan we het zo over hebben. Nog even een klein stukje muziek eerst.

0: Ophelia, Taylor Swift. En aan de lijn hebben wij Alberto Stegeman, niemand minder. Hallo, Alberto.
1: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen met Jos. Hey, hartstikke fijn dat je even tijd voor ons wil maken. Want we gaan het even hebben over Undercover in Nederland, jouw serie. Eerste uitzending van het nieuwe seizoen. En natuurlijk landelijk bijna wereldnieuws van Simon V. De zaaddonor die hoeveel kinderen verwekt heeft?
1: Ja, hij geeft zelf aan minimaal 199. Er is ook nog een vrouw zwanger van hem, dus dan gaan we naar de 200 toe. Maar dat heeft hij de wensouders niet gemeld.
0: Nee.
1: Dus hij heeft dat gewoon verzwegen al die jaren.
0: Ja, want je zegt al die jaren. Hoe lang is hij hiermee bezig geweest?
1: Ja, dat is ook de vraag. Ik weet dat het sowieso veel langer is dan 10 jaar. Wij werden al ver voor de zomer benaderd door een stel, twee vrouwen, die wilden graag een kind. En die zijn via Facebook op zoek gegaan naar een donor. Omdat bij de wachtlijst kom je er gewoon via de wachtlijst kom je gewoon heel lastig bij de klinieken erin. Dus die zijn via andere wegen op zoek gegaan naar een donor. En kwamen in contact met hem. En uiteindelijk zijn zij ook in contact gekomen met andere moeders. En ontstond er toch een beeld van deze man die doet zich voor als iemand die alleen maar hulp wil bieden, die andere mensen een kind wil bezorgen.
0: Ja.
1: Een klein aantal ouders. Maar uiteindelijk waren zij bevreesd dat het op een massadonor zou gaan.
0: Oh, okay.
1: Wij zijn met dat onderzoek ook bezig gegaan. En uiteindelijk werd het alleen maar meer en meer. En hebben wij ook onderzoek naar hem zelf gedaan. Dus wij zijn undercover, zijn we met hem in gesprek geraakt. We hebben onszelf voorgedaan als wensouders. En hebben met verborgen camera zijn hele rijlen en zeilen vastgelegd. Gewoon echt beelden gemaakt van hoe presenteert hij zich? Wat zegt hij tegen wensouders? En ik heb hem zelf ook gesproken. Ik heb een confrontatie met hem gedaan.
0: Ja, en hoe reageerde hij op die confrontatie? Van wat is zijn... Heb je een vinger kunnen krijgen achter wat zijn motivatie nou hiervoor is?
1: Nou, hij was sowieso niet blij me te zien. Dus hij was heel defensief in eerste instantie.
0: Ja.
1: Hij wilde niet dat dit op tv kwam. En dat was zijn eerste reactie. Ik moet wel zeggen dat hij daar...

0: wel de tijd voor me nam. We zijn zelfs nog op een bankje gaan zitten om uitgebreid erover te spreken. Ja, en dat was nog in een fase dat hij eigenlijk niet wilde toegeven dat hij een mazzeldonor was.
1: Oké. Okay.
0: Dus hij was eigenlijk een beetje van maak je niet zo druk. Het is niet zo'n groot probleem. Best wel een bijzondere reactie, mag ik wel zeggen, van hoe hij op het bewijs reageerde, zeg maar.
1: Ja, en deed hij dit uit een... Ja, je probeert je toch even in zo iemand te verplaatsen dan, van... Doet iemand dit uit een soort van altruïstisch idee van ik wil mensen echt helpen? Of is het meer een soort egotripperij van ik wil dat er 200 kleine Simontjes over de wereld dartelen?
0: Nou ja, ik ga een beetje uit van wat de moeders en de wensouders mij vertellen. En ik heb er een hoop gesproken. Mm-hmm. En een van die dames die verwoordt het als... ik denk dat deze man een soort godcomplex heeft.
1: Oh ja.
0: Dat hij het kennelijk een goed idee vindt dat er heel veel nakomelingen van hem op deze wereld rondlopen.
1: Ja.
0: Kijk, ik kan niet in zijn hoofd kijken, maar dit is niet alleen maar mensen willen helpen. Want als jij de wens van ouders, namelijk ik wil heel graag geholpen worden, maar ik wil ook dat er niet heel veel andere halfbroertjes en zusjes zijn. Als je dat terzijde legt en toch... stiekem dat bij heel veel andere ouders doet, ja, dan ben je niet meer eerlijk aan het helpen, maar dan moet er iets meer aan de hand zijn. En ja, ik ga wel een beetje mee met wat die dame zegt. Het zou me niet verbazen dat hij inderdaad een soort van godcomplex heeft.
1: Ja, ja. En heel even kort, want we hebben het nu natuurlijk vooral over deze Simon gehad. Hoe reageren al die ouders die jullie gesproken hebben? Want dit moet toch echt binnenkomen als een bominslag bij die mensen.
0: Ja, dat is ook echt zo, ja. Die zijn echt geschokt. Ook steeds meer, omdat de aantallen alleen maar groeien. Kijk, in eerste instantie hopen ze nog een beetje van... ja, het zijn er een paar meer. En ze hopen toch nog een beetje dat hij ook echt daadwerkelijk mensen wilde helpen.
1: Mm-hmm.
0: Maar inmiddels zijn ze er ook wel achter van... ja, dit is gewoon een man die alleen maar aan zichzelf denkt... en zoveel mogelijk nakomelingen wil. Inderdaad, andere Simons en Simones op de wereld wil brengen. Ja, ja. En ze weten ook niet of het verhaal wat hij nu vertelt klopt, hè? Want hij doet dit al heel lang. Dat weten we zeker. We weten ook zeker dat hij het niet alleen in binnenland, maar ook in het buitenland heeft gedaan.
1: Ach, joh.
0: Hij doet het in de klinieken, in ziekenhuizen, maar hij doet het dus ook gewoon via Facebook. En hij is heel actief daar. En ja, de ouders maken zich ook wat dat betreft zorgen. Van, ja, hij zegt nu al 199, maar...
1: Het kunnen er ook 400 zijn, bij wijze van
0: spreken. Veel meer.
1: Ja, god, wat een verhaal. Ja. Vanavond... laat ik goed zeggen. Wanneer wordt dit volledige verhaal uitgezonden van jouw programma?
0: Ja, vanavond. Vanavond inderdaad, om 8:30 zenden we het uit in de cover in Nederland. Ja, dan krijg je hem ook te horen. En dan zie je ook van... ja, hoe die echt bewust, zeg maar, wensouders voorliegt.
1: Ja, wat een verhaal. Nou, ik zit in elk geval te kijken, dat weet ik zeker. Ik denk velen met mij. Alberto, hartstikke bedankt dat je er even in wou komen... en voor de toelichting en het verhaal achter het verhaal.
0: Graag gedaan en succes met jullie uitzending.
1: Komt helemaal goed, bedankt.
0: Oké, goed hè, hoi hoi.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo... bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.

0: De onnavolgbare Dolly Parton, rust in vrede met Here You Come Again. In de studio nog altijd bij mij Helena Hartholt van Stichting Present uit Assen. Nou, we hebben het er al over gehad wat de stichting doet. Vrijwilligers koppelen aan mensen met een hulpvraag. Nou, was ik even benieuwd. Hoe lang doet de stichting in Assen dit al?
1: 20 jaar.
0: 20 jaar.
1: We hadden juni ons jubileum.
0: Oh, nou gefeliciteerd nog.
1: Ja, dankjewel.
0: En jijzelf, hoe lang ben je hier?
1: 1,5 jaar.
0: Oh, oké.
1: Als relatiemanager, ja.
0: Oké. Okay. En als vrijwilliger binnengerold?
1: Nee, het was een vacature. En het werk van de stichting past heel erg bij mijn eigen ambities om te werken aan het bouwen van bruggen. Dus een inclusieve samenleving waarin mensen elkaar vanzelfsprekend ontmoeten.
0: Ja, mooi. En dat jubileum, groot gevierd?
1: Ja, we hebben dat eigenlijk heel mooi gedaan. Het hele jaar door wel aandacht aan besteed. Maar in juni hebben we in 2 weken tijd een jubileumlunch in de Adventskerk, waar we ook de taalondersteuning geven, gehouden voor onze vrijwilligers, voor onze partners. Marco Oud heeft dat geopend.
0: Ja, leuk. En,
1: ja, dat was heel bijzonder om al die mensen bij elkaar te zien. Uit allerlei wijken in Assen en allerlei achtergronden die daar met elkaar eigenlijk die 20 jaar vieren.
0: Ja.
1: En de week erop hebben we op het AZC een groot feest gegeven.
0: Ah, leuk.
1: Voor alle bewoners.
0: Ja,
1: met een barbecue en met speelmomenten voor de kinderen. En met eten van bewoners van het AZC. En daar waren ook weer partners en anderen betrokken. Ja.
0: Oh, leuk. Werd goed ontvangen op het AZC?
1: Ja,
0: ook,
1: zeker. Zeker. Ja, we waren echt heel blij. En dat is gewoon mooi. We doen daar heel veel en dan is het ook mooi om iets terug te geven.
0: Mm-hmm. Ja. Ja. Je bent zelf 1,5 jaar betrokken hierbij. In die 1,5 jaar, wat zijn nou een paar 1 of 2 momenten misschien die je echt bijgebleven zijn van wauw, dit is mooi om te doen?
1: Ja, dat zijn toch de persoonlijke verhalen.
0: Ja?
1: En omdat ik vooral aangesteld ben om fondsen en bedrijven binnen te halen, ben ik daar minder bij betrokken. Maar als ik ze hoor van een vrouw die zegt, goh, mijn partner is 7 jaar geleden overleden en ik kan eindelijk weer in mijn tuin zitten.
0: Mm.
1: Ja, dat raakt gewoon. Of een alleenstaande moeder die zegt, mijn huis is weer op orde. Of op het AZC, dat je ziet dat er in de vakantie, in de zomervakantie, 6 keer 60 kinderen komen om te knutselen. En met vrijwilligers. Omdat ze gewoon zich heel erg vervelen ook.
0: Ja,
1: ik denk dat daar zit voor mij vooral, daar wil ik eigenlijk ook weer steeds meer van meemaken. Om dat verhaal ook over te brengen.
0: Mm-hmm.
1: Dat het gewoon heel hard nodig is. En dat je echt dichtbij verschil kan maken.
0: Ja, ja,
1: met kleine dingen en met kleine inzet. Of je het nou 1 keer per jaar, 1 keer per maand, 1 keer per week.
0: Ja.
1: Wat jou past.
0: Wat past. En dus zeker ook, denk ik, bedrijven die dit nou horen en denken van, oh ja, ik wil ook meer bezig met hoe verantwoord ondernemen.
1: Ja, precies. En het kan ook met aanbestedingen. Hè. Daar moet je tegenwoordig ook aantonen dat je maatschappelijk inzet.
0: Mm-hmm.
1: Dat heet SROI, Social Return on Investment. Daar kunnen ze me altijd voor bellen. Ik ben op de site te vinden. Ik kom graag wat vertellen, presentatie geven. Ook voor personeelsverenigingen die uitjes willen organiseren.
0: Oh, ja.
1: Of bedrijven die zeggen, wij willen ons gewoon verbinden voor 3 jaar en zo jullie ook financieel ondersteunen.
0: Ja.
1: Want als je €700 doneert, dan is er al 1 project wat uitgevoerd kan worden.
0: Ja, dat is eigenlijk maar, door €700 is geen
1: dus
0: klein bier.
1: Als je 2100
0: maar
1: doet, zijn er 3 projecten die we kunnen uitvoeren.
0: Ja, dat vind ik eigenlijk op voor een beetje een bedrijf is dat niet niet een enorm bedrag.
1: Dat is 10 uur inzet en dat doen we de hele voorbereiding en de matching, de uitvoering en de nazorg. En alle bedrijven graag welkom. Ik kom graag langs.
0: Nou, hartstikke fijn. Helena, hartstikke bedankt dat je

0: hier was.
1: Ja, dank voor de uitnodiging.
0: Ja, en nou, succes met alle activiteiten de komende jaren nog.
1: Dankjewel. Oké.
2: Het Bloemencorso Eelde. RTV Tinalo verzorgt vrijdag 4 september de hele avond een live programma over het Bloemencorso. Met muziek op verzoek en sfeerimpressies vanuit de Corso-tenten. Het wordt vast een gezellige avond. Bloemencorso Eelde. Vrijdagavond 4 september van 6 tot middernacht. Live op RTV Tinalo.
3: Ja. Hallo Jacob, daar zijn we weer als goed is bij je aan het klussen bij een bouwer. Of ben je nog vrijgesteld van werk?
4: Ik ben vrijgesteld van werk. Ik mag lekker op locatie de opnames maken en interviews. Maar ik ben verhuisd van de voorzitter van de Corso naar de voorzitter in de Duinenstraat, Jorrit de Boer. En ik sta bij een voorzitter die 2 keer achter elkaar de eerste prijs heeft gewonnen. En Jorrit, mogen we hier ook zeggen dat je misschien in aanmerking kan komen met deze wagen voor de derde? Of durf je dat niet te zeggen of mag dat niet in de wagen?
5: Dat durf ik nooit te zeggen. Als ik dat soort dingen ga zeggen, dan roep je de ellende over jezelf af. Maar het wordt wel weer een mooie wagen. Dat ben ik zeker van overtuigd, ja.
4: En jullie zijn op schema, of zeg?
5: Voor zover er een schema is, zeg ik altijd, lopen we erachter. Dus,
4: Loop je erachter, ja. Natuurlijk hebben we een beetje problemen gehad met de dahlia's. Hoe zit dat bij jullie?
5: Ja, bij ons is dat misschien iets minder dan bij de rest van de wijken nog. Want tenminste staan ze nog iets minder voor dan de rest van de wijken. We hebben daar in het begin al een beetje een kleine slag gemist, ben ik bang. Dus ik hoop dat ze nog een beetje de komende dagen nog wat de geest krijgen. En dat ze nog wat meer dahlia's opleveren dan ze nu laten zien. Maar ik heb op zich goede hoop. We hebben al genoeg alternatieven ook eventueel. Dus wij zullen niet omkomen van de dahlia's.
4: En wat is het thema van jullie wagen?
5: Ons thema is dit jaar Viva Piñata, lang leven de piñata. En het is een Mexicaans feest waarbij grote papier-maché poppen, beelden worden kapotgeslagen en er komt allemaal snoep en cadeautjes uit. En dat doen ze meestal met verjaardagen of andere feestelijkheden. En we hebben in onze wagen hebben wij 4 grote piñata's eigenlijk een beetje tot leven gebracht. Vandaar ook de naam Viva Piñata. En je ziet dus 4 grote vormen en die worden gescheiden van elkaar door een soort van Mexicaanse gevelstructuur. En er komt feestelijke muziek bij, en er komt confetti bij, en er komt van allerlei snoep en cadeautjes, alles omheen. Dus het wordt een heel feestelijk geheel.
4: Dat moet haast wel goed gaan. Nu zijn de vakanties hier voorbij, iedereen is weer aan het werk. Hoe is het met de vrijwilligers en hoe is het met de medewerkers in de tent? Wat is nu dinsdag? Ja. En toch zie ik wel genoeg mensen rondlopen.
5: Ik mag niet klagen. De mensen hebben toch op een of andere manier nog wat vrije dagen weten te vinden in hun agenda. Dus overdag, we zijn nu ook overdag bezig. Dus overdag mag ik niet klagen. Ik denk dat we met een mannetje of tussen de 10 en de 15 mensen nu bezig zijn. En s'avonds stroomt onze tent vol. Gisteravond hadden we denk ik 40 mensen. Hier zitten 40, 50 man.
4: Was het de eerste keuze die jullie hadden? Want er zat er een keuze. Hè? Er wordt uitgeloot. Maar welke keuze was dit? Welk nummer was dit?
5: Als ik het goed heb, was het onze tweede keus. Dus niet onze eerste helaas, maar onze tweede hing nog aan de wand. En toen mochten we die van de muur halen.
4: Dat is ook altijd een traditie altijd in Eelde.
5: Ja, ja, zeker. Ja, altijd wel spannend.
4: En als we dan zaterdag langs de Corso-route staan, waar moeten we dan specifiek op letten? Je hebt al een beetje verklapt.
5: Ja, wat ik zeg. Ik ga ervan uit. Als alles lukt zoals we het in de kop hebben, dan komt er gewoon één groot feest aanrijden. En dan kun je er ook niet omheen. Dus dan gaat iedereen daar wel een feestje van bouwen. En confetti, snoep, geluid, feestende, dansende mensen, piñata's die elkaar de hersens inslaan, bij wijze van.
4: Ja.
5: Nee, dat wordt één leuk tafereel, moet het worden.
4: Ik heb het meerdere keren meegemaakt bij jullie. Ik heb het meerdere keren gezien. Mocht je nou niet de eerste prijs kunnen krijgen van de jury, dan is natuurlijk de publieksprijs ook een hele mooie.
5: Zeker, ja. We hebben 3 jaar geleden, als ik niet vergis, voordat we de eerste prijs wonnen, hebben wij de publieksprijs 1 keer in de wacht mogen slepen. En dat was ook met een Mexicaanse wagen. En dat was een groot feest. Dus, en dat was voor iedereen ook fantastisch. Het is een groot compliment om dat te mogen winnen. Maar ook als wij niet de eerste prijs winnen en als we helemaal geen prijs in de wacht slepen, dan gaan wij net zo'n groot feestje vieren als dat we normaal doen. Daar staan we ook een beetje onbekend inmiddels. Dus dat gaat zeker wel goed komen.
4: Nou, je hoorde Jorrit, de voorzitter van de Corsowagen Duinenstraat. In de koffiepauze kwamen we hier naar binnen. Dus het was lekker rustig. Bedankt.
5: Geen dank.
4: En we zien elkaar zaterdag.
5: Yes.
0: Jacob. Dankjewel voor dit verslag. Nou, ik denk dat Jacob alweer aan het klussen is geslagen. Nou, wij gaan vrijdagavond met

0: voor de stad. Omroep Assen. Dit is Omroep Assen. Met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is ons thuisstaan met het radio nieuws. Botresten die in het Roggebotse bos bij Dronten zijn gevonden.

0: gevonden lagen daar mogelijk al 1,5 tot 6 jaar. Volgens het Nederlands Forensisch Instituut gaat het om een man van ongeveer 1,85 meter... met donker haar en een donkere baard en snor. Hij droeg een ketting met een orthodox leren kruis. De resten zijn niet van de sinds 2024... Bij een willekeurige steekpartij op Times Square in New York is een 32-jarige vrouw omgekomen. Een 68-jarige man raakte gewond, maar is inmiddels stabiel. Volgens de politie viel een 49-jarige vrouw beide slachtoffers kort na elkaar aan met 2 keukenmessen. Agenten probeerden haar met stroomstootwapens te stoppen. Toen ze gewapend op hen afliep, schoten ze haar dood. De politie ziet vooralsnog geen aanwijzingen voor terrorisme. Bij een schietpartij in het Gelderse Overasselt is 1 persoon omgekomen. 2 politieagenten raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft meerdere mensen aangehouden en een maïsveld afgezet. Tijdens de zoek- en arrestatieactie loste een arrestatieteam waarschuwingsschoten. Ook werd een politiehelikopter ingezet. Wat er precies is gebeurd en welke rol de aangehouden personen speelden, is nog niet bekend. De politie doet verder onderzoek. Nederlandse zorginstellingen hebben vorig jaar historisch weinig geïnvesteerd. Volgens adviesbureau AI zakten de investeringen in 2025 naar het laagste niveau sinds het begin van de metingen. Vooral vastgoed en digitalisering kregen minder geld. Opvallend is dat de financiële positie van de zorgsector volgens de onderzoekers wel stabiel is en er dus ruimte bestaat om te investeren. Uitstel kan problemen opleveren bij noodzakelijke vernieuwing van gebouwen en digitale zorgsystemen. Dan nog het weer. In het zuiden hier en daar een bui. Elders af en toe zon. Vanmiddag flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden. En een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het radionieuws.
1: Omroep Assen. Asserlei met Jos Smit en Bert Gierveld.

0: Wij zijn weer terug
1: met het tweede uur van Asselij. En wij gaan nu contact maken met Riemen Veldkamp en de studio van A.N. Hunsen. Hallo, ik hoor...
2: Dat klopt.
1: Ik hoor Riemer. Goedemorgen, Riemer.
2: Goedemorgen, Bert. Goedemorgen iedereen die bij jou in de studio is.
1: Ja, ik zal de groet overbrengen. Dank je. Ze hebben je gehoord hoor. Wij gaan het hebben over, of tenminste jij gaat het hebben over de week van lezen en schrijven, zoals die heet. En jij gaat ons daar wat over vertellen.
2: Het is niet de week van lezen en schrijven, maar het is de week van de laaggeletterdheid.
1: Ja.
2: En dat is iets wat georganiseerd wordt door de stichting Lezen en Schrijven.
1: Oké, het leek mij zo'n moeilijk woord, maar je hebt gelijk. Als het zo heet, dan noemen we het zo. Vertel ons eens wat het inhoudt.
2: In Nederland hebben zo'n 3 miljoen volwassenen moeite met lezen en schrijven, rekenen en of andere digitale vaardigheden. En Stichting Lezen en Schrijven richt zich om het bespreekbaar maken van dit taboe. Het vergroten van de zelfredzaamheid en het verbinden van lokale taalnetwerken, bibliotheken en vrijwilligers. Hoewel ik zelf niet direct werkzaam ben bij de Stichting Lezen en Schrijven, raakt het onderwerp laaggeletterdheid mij enorm. In een wereld waar bijna alles digitaal en op schrift gebeurt, vergeten we vaak hoe lastig het is als je moeite hebt met de basisvaardigheden. En het gaat niet om een kleine groep in Nederland. In Nederland praten we over maar liefst 3 miljoen mensen die hiermee te maken hebben. Dat zijn 3 miljoen unieke verhalen van mensen die dagelijks tegen drempels aanlopen. En ter voorbereiding op de week van lezen en schrijven en de week van de laaggeletterdheid, heb ik op 9 september een interview staan met Titia Flux van Stichting Lezen en Schrijven. En terwijl ik mij inlas om mij voor te bereiden op dat interview, in de doelstellingen van de actieweek en het doorbreken van het taboe en het stimuleren van steun via lokale taalnetwerken, besefte ik hoeveel impact dit heeft op iemands dagelijks leven. En dat liet me niet meer los. Als maker wilde ik mijn gevoel hierover omzetten in iets tastbaars. En dat leidde onder andere tot de tekst voor het nummer 3 miljoen verhalen. Muziek heeft de kracht om ingewikkelde of beladen onderwerpen dicht bij de mens te brengen. En achter dat droge getal van 3 miljoen zitten immers emoties, schaamte, maar vooral ook moed van mensen die de stap durven zetten om te leren. En ik heb een nummer daarop gemaakt. De arrangementen heb ik niet gemaakt, maar de tekst van dit nummer heb ik wel gemaakt.

0: En dat is een nummer wat over die 3 miljoen verhalen gaat. En als het goed is, heb jij een van die nummers voor jou liggen?
1: Ja, wij hebben het nummer wat jij hebt gemaakt klaarstaan. En als je wilt, dan gaan we daar naar luisteren.
0: Waar ik een beroep aan wil doen op de mensen die daar problemen mee hebben, die laaggeletterd zijn en die moeilijkheden met lezen en schrijven en andere digitale dingen. Dan heb ik op 9 september een interview met Titia Flux. En Titia Flux, die is van lezen en schrijven, die gaat ons alles vertellen over wat je kunt doen en waar de Stichting van Lezen en Schrijven jou mee kan helpen.
1: Heel mooi, Riemer. Wij gaan nu luisteren naar het lied 3 miljoen verhalen. Maar daarna komen we nog even terug bij jou, Riemer.
0: Is goed, Bert. Ik ben benieuwd.

0: Nou, dat is een prachtig lied. Prima. Pakkend. Mooi gemaakt.
1: Ja, pakkend. Wel pakkend, hè?
0: Ja, zeker.
1: Ja, ik heb de arrangementen heb ik niet gemaakt, hoor. En ik heb het ook niet gezongen, maar ik heb alleen de tekst ervan gemaakt.
0: Oh, heel goed. Nou, de tekst is ook wel erg belangrijk bij dit soort liedjes.
1: Ja, toch? Ja. Ja, toch? En de Stichting Lezen en Schrijven, die maakt hier dankbaar gebruik van. En Anitza Witsvier, wat de ambassadrice is van deze stichting, die gaat ook met dit nummer heel Nederland door.
0: Nou, fantastisch. Dus ja, helemaal.
1: Alle stations die krijgen hem te horen, zeg maar.
0: Ja, je wordt straks nog heel beroemd, joh. Oh nee, daar ben je eigenlijk al natuurlijk.
1: Dat ben ik al toch, dat weet je toch, Bert.
0: Ja, Mike. Nou, nog even over iets anders. Morgenmiddag heb jij weer je favoriete radioprogramma.
1: Ja, aan onze backstage.
0: En daar gaan we deze keer iets speciaals mee doen. Vertel jij het maar.
1: Ja, nou, wat ik allemaal van de techneuten begrepen heb, dan gaan wij in het zendgebied van onze toekomstige omroep Maat uitzenden.
0: Ja.
1: De hele uitzending.
0: Dus vanaf morgen 2 uur tot morgen 6 uur?
1: 6 uur hebben we Arnhemse backstage. En daarin hebben wij diverse onderdelen. Waaronder een onderdeel beestjes. En dat zijn Lucien en Gerdien. Die gaan praten over allerlei vliegende beestjes, zeg maar. Wespen, bijen, torretjes, nou, noem maar op. En dan komen wij natuurlijk ook met onze stokoude stofnestplaat. Een plaat die wij gaan analyseren en uiteraard gaan draaien. En natuurlijk hebben we ook een paar stellingen die wij de wereld in smijten. En dan mag door de luisteraar mag daarop gereageerd worden. En gewoon lekker meepraten, zeg maar.
0: Ja, fantastisch. Nou, morgenmiddag van 2 tot 6 uur te beluisteren op Radio Arnhemse, RTV Tinalo en Omroep Assen. En om alvast te wennen aan hoe het gaat klinken, hebben we de jingle. Riemer, bedankt. En succes morgen.
1: Ja, jullie ook bedankt. En ik hoor je morgen ook alweer, denk ik, Bert.
0: Zeker. Dank je.
1: Oké. Hey, dank je wel.

0: zeg maar, die ondanks zijn progressieve spierziekte alles uit het leven haalde.
1: Oh ja.
0: En gek was op stormen. En dat hebben ze dus toch, de Nederlandse KNMI heeft dat omarmd en zei, oké, we gaan ook Olaf gaan we stormen noemen.
1: Ja, ja.
0: Mooi.
1: Nou ja, inderdaad. Een mooie ontwikkeling inderdaad. Ik ben benieuwd welke naam Joost Niemuller heeft ingestuurd voor de nieuwe storm.
0: Ik heb geen idee. Oh. Zal het met een A beginnen? Of,
1: zou kunnen.
0: Nee, we gaan niet met
1: een A. Dat is een grapje.
0: Ja, dat is een grapje. Ja, ja. In Amerika trouwens wel bijzonder. De eerstkomende orkaan die eraan komt, heet Dolly.
1: Ah.
0: Die timing die is wel heel erg goed hoor. Mooi.

mooie saxofoonklanken van Branford Marcellus. Hij is de man achter Buckshot Lafont. Dit was hij met Another Day. Straks om 11:30. Natuurlijk weer het nieuws uit de regio met Sebastian. This is your Ronan Keating and life is a rollercoaster.

0: Zijn het te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rolloeken.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Lidwinkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leadsjeans.nl.
2: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
3: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch.

0: Kia Kaufigein.
1: Schat, tel je nu alweer schaapjes?
2: Ja, ik lig al uren wakker.
1: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
3: Lekker slapen. Dekker slapen.
4: Dekkerslapen.nl.
5: Het is 11:30. Sebastiaan nu met het nieuws uit de regio. Goedemorgen. Speelstad Oranje is failliet verklaard door de rechtbank in Zwolle. In juli ging eigenaar Henny van der Most al failliet. Verschillende bezittingen van de ondernemer worden daarom geveild. Het voormalige attractiepark wordt vooralsnog op 22 september geveild. Het is onduidelijk of het faillissement van het park gevolgen heeft voor die veiling. De tweede dag van het hoger beroep in de zaak Wijteveen is begonnen. Daarbij staat Richard K. terecht voor de moord op zijn buren. Verslaggever Stefan Klomp vertelde eerder vandaag wat we kunnen verwachten.
6: Vandaag gaat de dag beginnen met verklaringen van de nabestaanden. Die mogen spreekrecht gebruiken. En daarna wordt er ook gesproken over een schadevergoeding die Richard K. zou moeten betalen. En dan later op de dag, rond de middag, wordt verwacht dat het Openbaar Ministerie met een eis gaat komen. En die zal naar verwachting niet verschillen met de eerdere uitspraak. En dat is levenslang.
5: Alles over de tweede dag van het hoger beroep kun je volgen in het liveblog op onze website en in onze app. VVD-Kamerlid Renate den Hollander uit Ansen stopt als bestuurder bij een belangenvereniging voor dierenartsen. Dat doet ze na vragen van de NOS over mogelijke belangenverstrengeling. De voormalig dierenarts gebruikte als Kamerlid teksten die gelijk waren aan die van de belangenvereniging. Den Hollander noemt de vragen over mogelijke belangenverstrengeling terecht en trekt zich daarom terug als bestuurder. De gemeente Coevorden onderzoekt of er huizen kunnen worden gebouwd in schoolgebouw De Nieuwe Vesten. De school gaat verhuizen en daarom komt het pand vrij. De verhuizing van de school gaat nog enkele jaren duren, maar de gemeente wil niet wachten met het onderzoek totdat het gebouw leeg staat. In het beste geval zou het schoolgebouw goed kunnen zijn voor 150 huizen. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
1: Dankjewel, Sebastiaan. Rita Spannenburg dan met het weer.
7: Er is vandaag geregeld ruimte voor de zon. Er drijven wel wat wolkenvelden voorbij. Deels hoge bewolking, deels wat stapelwolken. Maar er zijn ook flink wat opklaringen, vooral ook in de middag. De wind is uit west tot zuidwest, wordt matig en het blijft op de meeste plekken droog. De maximumtemperatuur ligt rond de 21 graden.
8: Wij zijn Medipoint.
9: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
10: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
9: En voor Harold met een sta-opstoel.
11: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
9: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En... je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
14: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
15: Voor wie zijn we ook alweer?
14: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
16: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: Drenthe hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Volgende week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt. Kazige.

0: 40 jaar heel oud, dus de Kings waren dat en de well-respected man.
1: De Koffie en Keuvel Service Dienst.
2: Vandaag met...
0: Het is dinsdag, dus het is weer tijd voor een column van het Huis van de Taal. En die is vandaag afkomstig van Arja. En die gaat over nieuwsgierig wezen.
3: Ik ben niks nieuwsgierig, maar ik mag graag alles weten. Dat moet die sterrenkikker uit het Griekse verhaal ook gedacht hebben. Die wil namelijk graag zoveel weten over het universum dat hij op een avond, toen hij weer eens met de kop in de nakken naar boven zat te koekeloeren, over zijn eigen voeten strukkelde. Zijn dienstknecht zag het, lachte hem uit en zei: hoe kun je nou denken dat die geheim die jij naar boven ziet, dat die begreep en niet eens ziet wat er hier beneden voor hun neuzen gebeurt? Ja, zo kan hun eigen nieuwsgierigheid een valkoele worden. In het Drentse woordenboek kon je over nieuwsgierigheid het een en ander teen. Zo ben je ergens benijd naar, of nijlijk, nijlatig of nijplichtig. Slimmer wordt het als je ergens een lichaamsdeel instikt. Zoals de neuzen, de nak, de mond of de snuttert. Dan wordt nieuwsgierigheid bemuizigd. Die neuzen die komt vaak voor in uitdrukkings over nieuwsgierigheid. Zo kun je bijvoorbeeld een nieuwsgierig neusie wenen. Maar ook dieren ontkomt er niet aan. Want je kunt nieuwsgierig weten als een aap. Maar nieuwsgierig kun je ook weten als een hondie met een glazen kontie. Of als een hoendengat of hoendeneerzie. Nieuwsgierigheid kent dus allerlei vorms. Je kunt ergens de neus insteken. Of door de naad kieken. Ja, ik vind dat wel een mooie manier om nieuwsgierigheid te beschrijven. Dat zie ik ook eerlijk gezegd gelijk voor mij. Zo tussen de gedienstdeur gelopen. Of tussen een schuttingpaneeldeur. Of door van die licht kromstaande lamelden. Zulken waar je aan zien kunt dat ze niet voor de eerste keer aan de kant te drop bent. Maar wat dacht nu van de volgende omschrijvings van ene die nieuwsgierig is? Er kan geen hond gegiezeld worden, of er kan geen kater gelupt worden, of hij moet erbij weten. Nou, dan weten we echt wel van alles weten. Wieter kent het Drentse ook nog het woord lakschouw, voor nieuwsgierig stond te gloeien. Schouwen betekent natuurlijk bekieken. Maar die lak is wat lastiger te herleiden. Dat heeft namelijk niks te maken met of je het huis nog wel goed in de verf hebt staan. Maar met het woord laken. Als iets laakt, dan keur je het af. Lakschouwen kon je ook tegen in andere streektalen, zoals het Brabants of andere Neder-Saxische varianten. Nou, is nieuwsgierig weten in het Drentse dan alleen maar slecht? Nou, zeker niet. Maar hoe of dat zit, dat ga ik ook nou niet aan het gat hangen. Mooi, hè?

de doorbraak voor Teddy Swims. In ieder geval hier in Nederland met zijn Bad Dreams. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze Koffie en Keuvel van dinsdag de 1e september. Tot slot, Electric Light Orchestra en Mr. Blue Sky. En ik spreek je morgen.

0: DTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broers Noor, btndehaas.nl of bezoek onze winkel. DTN De Haas, bron voor goed boeren.
1: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
3: de wereld aan Sierbestrating. In Hoogeveen.
4: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
2: Zie meneer relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
5: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 12 uur.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. De twee agenten die vannacht gewond raakten bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen zijn buiten levensgevaar. Eén persoon is overleden. Het is nog onduidelijk wat er zich heeft afgespeeld, maar burgemeester Minsen spreekt van excessief geweld. Er was in het Gelderse dorp een grote groep mannen op de been van wie een deel mogelijk zware wapens bij zich droeg. Ze hadden het voorzien op een woning die vorig jaar ook al werd beschoten.
7: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.

0: is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De twee agenten die vannacht gewond raakten bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen zijn buiten levensgevaar. Eén persoon is overleden. Het is nog onduidelijk wat er zich heeft afgespeeld, maar burgemeester Minces spreekt van excessief geweld. Er was in het Gelderse dorp een grote groep mannen op de been van wie een deel mogelijk zware wapens bij zich droeg. Ze hadden het voorzien op een woning die vorig jaar ook al werd beschoten. Volgens de Telegraaf gaat het om een ruzie in de drugswereld die mogelijk gelinkt is aan de organisatie van Bolle Jos. De politie meldt dat er inmiddels een groot aantal mensen is opgepakt. Het kabinet wijst 5 locaties aan in Nederland waar versneld 30.000 nieuwe huizen gebouwd kunnen worden. In Maastricht, Leeuwarden, Deventer, Haarlem en Weert. De procedure voor vergunningen wordt ook versneld, waardoor de schop eerder de grond in kan, schrijft de minister van Volkshuisvesting aan de Kamer. Er komt geen extra geld om de huizen bereikbaar te maken. De botresten van een man die 3 weken geleden werden gevonden in een bos in Dronten lagen mogelijk al tussen de 1,5 tot 6 jaar in de grond. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut. De politie probeert te achterhalen van wie de resten zijn. De man droeg een ketting met een leren kruis dat binnen de orthodoxe kerk wordt gebruikt. De botresten werden gevonden in de zoektocht naar een man die sinds 2024 wordt vermist, maar al snel bleek het om iemand anders te gaan. Er rijden nog urenlang geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. De oorzaak is een kapot spoor bij Geldermalsen. De NS zet daarom bussen in. Door het kapotte spoor zijn er ook vertragingen tussen Utrecht en Amsterdam. De problemen duren volgens de NS waarschijnlijk tot 4 uur vanmiddag. Het weer, lokaal nog een bui, vanmiddag zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af bij een graad of 20. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en wat regen. En het wordt dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
4: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
3: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
7: Dit is Radio A en Hunze.
8: Radio A en Hunze.
7: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.

0: Ze is echt opgeleid tot operazangeres. Hij heeft het ook een tijdje gedaan, maar alleen een operacarrière zag ze niet zitten. En ze ging ze storten op de rockmuziek.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: Love is a Battlefield van Pat Benatar was dat. Een hele goede middag, Milko. Goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag Anouk. Oh, hallo, hallo.
0: Ik kan me die clip nog zo goed herinneren. Jij ook?
3: Ik kan me wel herinneren, maar niet dat die uitkwam natuurlijk. Dat is meer jouw tijdsgeneratie, denk ik.
0: Yes, generatiekloofje, inderdaad. Oh, ik heb hem al 100.000 keer bekeken.
3: Is dat zo?
0: Ja.
3: Was dat een dingetje vroeger?
0: Ik heb zo'n jurk nagemaakt. Ook toen.
3: Oh echt?
0: Flarden. Ja.
3: Was je een beetje fan van Pat?
0: Nou, ik vond het wel lekker, ja.
3: Ja, ja, ja. Leuk.
0: En dan zo'n stoere uiterlijk. Ja, ja. Wel mooi. Ja. Hey, fijn dat je er bent. Jij houdt al het nieuws in de gaten en praat ons daarover bij. Zometeen om 12:30 allereerst een nieuwsupdate. Natuurlijk gaan we het hebben over het hoge beroep in de zaak Wijtenveen. En dag 2.
3: Ja, zeker weten. Dat is in volle gang. En ik zit nog een beetje in spanning ook. Want ik probeer een verslaggever hier in de studio te krijgen om wat over te vertellen. Alleen, je bent een beetje afhankelijk natuurlijk van schorsingen in zo'n hoger beroep. En, nou ja,
0: ja, want misschien dan kunnen ze er even uit om ons precies bij te praten op Radio Drenthe. Ineke die zit er, hè? Ja. Onze verslaggeefster Ineke Kemper en Stefan Klomp. Mm-hmm. Ze houden ons natuurlijk op de hoogte via een live blog op de site, wat daar allemaal gezegd wordt. Dus dan kan je even naar rtvdrenthe.nl en dan kan je alles bijlezen. Maar we doen ons best om zometeen een van beiden te spreken, zodat ze ons ook kunnen bijpraten over wat er vanochtend allemaal is gebeurd. Wat gaan we nog meer allemaal doen? Nou, we gaan het hebben over bijzondere foto's van Meppel. Dus als je in Meppel woont of in die omgeving en je hebt bijzondere foto's gewoon van de omgeving, dan kan daar wel eens wat mee gaan gebeuren. En dat kan ook nog wel eens geld opleveren. Nou, hoor je zo meteen wat meer over. We gaan het hebben over een energietuin bij ons in de provincie. Over een blauw busje in Havelte die de gemoederen bezighouden. En we gaan natuurlijk weer kaarten weggeven voor het bloemencorso in Eelde. Komend weekend is dat. Dat zenden wij ook uit op TV Drenthe. Maar je kan erbij zijn op kosten van RTV Drenthe. Als je meedoet met ons spelletje. En dat zullen we spelen, wat zal het zijn? Even over 2 dingen.
3: Ongeveer,
0: ja. En wel lekkere muziek, dit is Claude.
4: C'est la vie, she sang to me. Je me rappelle, j'étais petit. Oh, I was just a little boy.

0: Suspicious Minds van Elvis Presley op Radio Drenthe. En dag 2 van het hoge beroep in de zaak Wijteveen. Gisteren begonnen in Leeuwarden. Richard K. uit Lazineveen heeft hoge beroep aangevraagd nadat hij eerder door de rechtbank in Assen veroordeeld is tot levenslang voor de dubbele moord op Sam en Ineke in Wijteveen. Onze verslaggevers Ineke Kemper en Stefan Klomp die zijn in Leeuwarden en die volgen de zaak. Ze houden ons op de hoogte via een liveblog op onze site en daar zijn ze hartstikke druk mee. En dan las ik net dat de boel even geschorst is en dus heb ik even contact gezocht met Stefan, die ik nu aan de lijn heb. Stefan Klomp, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Waarom is die geschorst of is het gewoon lunchpauze nu?
1: Het is inderdaad even een lunchpauze. Het is daarmee een einde gekomen aan de ochtendsessie. Het begon even met het ging even de schadevergoeding die de nabestaanden eisen. Daar is een tijd over gesproken. En zojuist mochten de nabestaanden zelf ook aan het woord komen. En dat is dan gebeurd via hun advocaten. En dan is het inderdaad nu even lunchpauze.
0: Ja, zullen we even stapsgewijs erbij langs? Schadevergoeding, zeg jij? Wat is er gezegd?
1: Je moet inderdaad denken aan de schadevergoedingen. Door het miskomen van inkomsten van de twee. Medische schade, de gevolgen daarvan die ze hebben. Nou, dan komt er al snel uit bij enkele tienduizenden euro's. Richard K., de verdachte, die heeft wel gezegd van ja, ik wil best wel wat betalen, maar je gaat niet overal alles mee akkoord. Dus dan daar is wat gesteggel over. Daar wordt later nog wel een keer over doorgepraat, ook met een expert erbij. Dat heeft al een tijdje in beslag genomen.
0: Maar wie eist die schadevergoeding?
1: Ja, dat is natuurlijk naast de nabestaanden. Dan denk ik aan de kinderen, maar ook andere familieleden, zussen, broers bijvoorbeeld, die er toch wel schade van hebben geleden. Die bijvoorbeeld de lichamen hebben gezien en natuurlijk ja, moeten verder leven met een half gezin.
0: Ja, en die eisen allemaal los van elkaar schadevergoedingen.
1: Dat komt inderdaad het meest simpel gezegd op wel op neer, ja. Mm-hmm. Ja.
0: En dan zeg je, is het vandaag de dag van de nabestaanden die kunnen spreken, maar die zijn daadwerkelijk niet in de zaal aanwezig?
1: Nee, er wordt inderdaad gesproken namens de advocaten. Die doen dan inderdaad het woord. Waarschijnlijk wordt het anders ook gewoon veel te emotioneel. Ja. Dus je hebt inderdaad namens ouders heeft iemand gesproken die zegt ja, we hebben twee jonge kinderen verloren door de verschrikkelijke daad van de verdachte. Onze kleinkinderen zijn dus in één klap alles verloren en zij dragen de gevolgen van een tragedie die naar onze overtuiging voorkomen had kunnen worden als alle waarschuwingen vooraf serieus was genomen door de instanties.
0: Ja. Gisteren gaf je aan dat Richard K. vrij emotioneel was. Hoe is hij vandaag?
1: Hij is wel gevraagd om te reageren op alles wat er tot dusver is gezegd. Ja, hij zegt zelf, ik zou niet weten wat ik erop moet zeggen. Emotioneel is hij ook nog niet echt overgekomen vandaag. Het is vooral ook vandaag de andere partijen die wat kunnen zeggen. Inderdaad, nu de spreekrecht namens de nabestaanden. Dan kan hij daar wel even op reageren, maar dat kwam niet heel veel uit deze keer. En vanmiddag is het Openbaar Ministerie aan het woord.
0: Ja, er werd ook wat getwijfeld aan de oprechtheid van zijn spijtbetuiging. Hè? Kan je daar wat over zeggen?
1: Klopt, inderdaad. De nabestaanden zeggen van ja, wij geloven de excuses niet zo. Het is vooral om zijn eigen hachie een beetje te redden, zeg maar. Dus zij hechten daar niet zo heel veel waarde aan. Nee.

0: En hoe is zijn reactie dan als dat gezegd wordt?
1: Hij zegt dat hij dat wel jammer vindt, dat zijn spijtbetuiging niet erkend wordt. Want hij zegt, ik heb wel echt spijt. En als dat niet zo getoond is, dan spijt me dat. Maar verder weet hij ook niet wat hij erop moet zeggen.
0: Nee. Oké, nu is het even geschorst. Hoe gaat het vanmiddag verder dan nog?
1: Ja, vanmiddag om 13:30 gaat het verder. Dan is het woord aan het Openbaar Ministerie. Die komt dan met een strafeis. En de verwachting is dat dat niet anders is dan de eerdere rechtszaak. En dat is levenslang.
0: Oké, wanneer horen we dat ongeveer?
1: Ja, dat zal een paar uur in beslag nemen. Dus dat zal, als het 14:30 begint, rond 4:30, 5:30 daartussen ergens.
0: Ja, wij houden uiteraard de liveblog in de gaten op onze site. Want die houden jullie hartstikke up-to-date. Dus via rtvdrenthe.nl en dan de liveblog kunnen we deze zaak volgen. En anders praat je ons bij ook op Radio Drenthe. Stefan, dankjewel. Tot later.

0: Financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller & Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller & Heller. Voor zekerheid en gemak.
1: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
0: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller & Heller. Kijk op HellerenHeller.nl.
2: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
3: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
4: Het is 12:30. Het laatste nieuws uit Drenthe, Milko Scheper.
5: Goedemiddag. De tweede dag van het hoge beroep in de zaak Wijteveen is begonnen. Daarbij staat Richard K. terecht voor de moord op zijn buren.

0: Verslaggever Stefan Klomp die vertelde eerder wat we kunnen verwachten vandaag.
1: Vandaag gaat de dag beginnen met verklaringen van de nabestaanden. Die mogen spreekrecht gebruiken. En daarna wordt er ook gesproken over een schadevergoeding die Richard K. zou moeten betalen. En dan later op de dag, rond de middag, wordt verwacht dat het Openbaar Ministerie met een eis gaat komen. En die zal naar verwachting niet verschillen met de eerdere uitspraak. En dat is levenslang.
0: De familie van de vermoorde Sam en Ineke die vragen Richard K. zijn straf te accepteren. Alles over die tweede dag van het hoge beroep, dat kun je volgen in het liveblog op onze website en in de app. Speelstad Oranje is failliet verklaard door de rechtbank in Zwolle. In juli ging eigenaar Henny van der Most al failliet. Verschillende bezittingen van de ondernemer worden daarom geveild. Het voormalige attractiepark wordt vooralsnog op 22 september geveild. Het is onduidelijk of het faillissement gevolgen heeft voor de veiling. De gemeente Coevorde die onderzoekt of er huizen kunnen worden gebouwd in schoolgebouw De Nieuwe Veste. De school die gaat verhuizen en daarom komt het pand vrij. De verhuizing van de school die gaat nog enkele jaren duren, maar de gemeente wil niet wachten met het onderzoek totdat het gebouw leeg staat. In het beste geval zou schoolgebouw goed kunnen zijn voor 150 huizen. En in Anderen is vanochtend een fietser gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Dat gebeurde op de kruising van de Nijend met de Provinciale Weg. De fietser is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website. rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
2: Milko, dankjewel. Gaan we even kijken wat het weer gaat doen. Grita, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Anouk.
2: Wat kunnen we vanmiddag nog verwachten?
3: Een heel vriendelijk weerbeeldje van de bekende Nederlandse stapelwolken en zon. Het ziet er denk ik voor de meeste mensen best vriendelijk uit. Het lijkt ook helemaal droog te blijven. De dichtstbijzijnde bui is boven Twente, dus buiten onze regio gevallen. Het is wel een vlagerig windje uit het westen. Hij is minder straf dan gisteren, maar nog wel aanwezig. En ik denk dat zo gaandeweg de middag het aandeel zon eigenlijk alleen maar gaat toenemen. Zeker vanaf een uurtje of 4-5. En dan eindig je met een zonnige avond. En met middagtemperaturen van maximaal 21 graden.
2: Nou, lekker zeg.
3: Ja, toch? Ja, ja. Niet verkeerd.
2: En vanavond en morgen vroeg?
3: Vanavond en morgen vroeg, ja, snel afkoelend, hè. Want die wind valt weg. Het is dan vrij zonnig. Ja, dan gaat die temperatuur snel omlaag rond zonsondergang. En ja, dat is natuurlijk al vroeg tegenwoordig, hè. 8:30, 9:15 zo'n beetje, geloof ik. Dan is het een graad of 15. En is het morgenochtend een graadje of 11. Rustig. Wel wat meer bewolking gelijk al. En de wolkenvelden zullen morgen de boventoon voeren. Een paar middagbuien. En ook dan is het een graad of 21 morgenmiddag.
2: Oké, maar wat moet ik dus ochtends uithangen?
3: Ja, ja, de was 's ochtends uithangen. En ja, dat blijft deze week eigenlijk steeds een beetje een zoeken. Hè? Wanneer vallen er een paar buien? Want ook op donderdag en vrijdag is het zeker niet droog. En vrijdag wappert de was wel lekker uit. Maar ja, daar heb je waarschijnlijk ook wel een slepend front bij met regen. Dus dat helpt dan niet. Maar vrijdag is wel een dag die, ja, best wel windrijk lijkt te gaan verlopen.
2: Oké, okay, we gaan het zien. Eerst vandaag. Dankjewel, Grita.
3: Doei.
2: We gaan het zo meteen hebben over een blauw busje in Havelte. Wat is er met dat blauwe busje? Hoor je zo.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
6: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
5: En voor Harold met een sta-opstoel.
7: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint.

0: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
0: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
2: Anouk in de middag.

Rutte. Ik ben Anita Witsier en op dinsdag 8 september ben ik de gast in Anouk in de Middag voor de aftrap van de Week van Lezen en Schrijven. Dat is een landelijke campagne om aandacht te vragen voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Samen met de Drentse taalheld Gea Mulder kom ik er van alles over vertellen. Dus dinsdag 8 september van 12 tot 3 bij Anouk in de Middag op Radio Drenthe.

0: allemaal broers bij elkaar. De broertjes Brinks natuurlijk, maar dit is een samenwerking met vier broers uit Amerika. Dus met z'n zessen maakten ze dit, By Your Side.
1: Op Chuck.
2: Met Albert Oosterhuis.
0: Ja, ik heb het de hele tijd al over het blauwe busje in Havelte. Wat is daarmee aan de hand? Er is een speciaal busje. Nou, volgens mij zit jij in dat busje, Albert, of niet?
3: Ja. Ja, ja, dat heb je helemaal goed. Ik zit in de bus. En ik denk van, nou, ik ga in mijn halve, want jij iets met een bus. Een busje komt zo. Nee, een busje was er aan. Want ik liet de parkeerplek op van het ja, dorpshuis hier in Havelte. En daar stond een mooie versierde bus. En dat is een jongerenwerkbus. En dat weet Tom en Monique, die als hier bij me zit, die weet er alles van. Want die bent tenslotte jongerenwerker hier in de gemeente Westerveld. Tom en Monique, mooi.
4: Goedemiddag.
3: Ja, en wie zijn idee was dat, jongens, om hier zo'n busje te maken?
4: Nou, ik wil niet met dit idee pronken. Ja, het was eigenlijk mijn idee.
3: Dus, het was jullie idee, Tom. Ja. Die dachten van... Maar dat was een vrouw dan, dat was een busje door de jongeren van de gemeente Westerveld. Van, jongen, toe, verzin eens wat.
4: Nou, we hebben al wel een bus gehad. Maar die, ja, we hebben een ongeluk gehad waardoor we dus in andere mogelijkheden kwamen. Nou ja, toen dachten we, als we groots mogen denken, dan is dat dit.
3: Ja. Nou, voor de mensen die de beelden niet bij hebben, het is eigenlijk gewoon een soort camperbus hier meer nog meer. En die is van binnen ook, ja, wat is het? Er zit een bank in, geen bed, maar wel een bank en kassie. En een televisie.
4: En een televisie, ja. Ja, we willen eigenlijk een mobiele ontmoetingsplek creëren. En wij hopen door een oude Iveco-bus zeg maar, zo om te bouwen dat dit bijdraagt aan ons werk.
3: Ja, maar is er nog niet in gebruik? Of moet er nog gebruikt worden? Moet er nog inwijd worden?
5: Nou, heel af en toe gebruiken we hem al. In de zomervakantie hebben we hem gebruikt bij Summer Moves. Gingen we naar het zwembad toe, hadden we allemaal leuke activiteiten. En waren wij daar om te chillen en om te gamen in de bus.
3: Ja, het is eigenlijk een hangplek voor jongeren meer. Moet zo zien.
4: Ja.
3: Ja. Ja. En ze zuipkeet ook?
4: Nee. Nee, ja, je mag wel wat drinken, maar is geen alcohol. Nee.
3: Ik ken ons programma Rete Keten, hè? Dat is nog wel een hele bijzondere keten.
4: Ja. Nee, maar deze schaar ik daar niet onder.
3: Niet? Nee. Toch niet? Nee. Oké. Okay. Maar goed, heel veel jongeren passen dan ook weer niet in.
4: Nee, maar we willen ook wel... We gaan activiteiten buiten doen. En binnen kunnen ze dan chillen. En nou, laatst hebben ze toch al met 7, 8 naast elkaar gezeten. Okay. Dus. Ja. Het is vooral een mooie mobiele ontmoetingsplek die wij dus in de wijk... We kunnen naar verschillende dorpen toerijden. En in plaats van dat jongeren naar ons komen, komen wij naar hun.
3: Ja, maar wordt het ook maar niet. Want ik kan me ook voorstellen dat een jongere denkt van... Doe mij een vast honk, want dan kom ik met elkaar veel makkelijker afspreken.
5: Nou, ik denk wel dat het jongeren aantrekt eigenlijk... Ja.
3: Ja, toch wel?
5: Ja. Ja, Westerveld is natuurlijk heel groot.
3: Ja.
5: En jongeren zijn eigenlijk overal.
3: Ja.
5: Dus wij komen ze eigenlijk op straat ook overal tegen. Dus ik denk dat het echt wel een mooie meerwaarde is, deze bus.
3: Maar goed, ik kun niet spellen. Ik speel althans op televisie. Ik zie zo'n gameconsole en zo. Dus dat, ja, dat kunnen ze thuis natuurlijk ook doen in principe. Maar gewoon met elkaar is leuker natuurlijk, hè?
4: Ik denk wel dat dat leuker is. En ja, we kregen al wel hele leuke reacties ook wel bij het zwembad. Dat het een, ja, ik zal het even jongerentaal, maar die zeiden een zieke setup. Dus dat is, ja, dat is wel heel leuk om dat terug te horen. En, nou ja, dus de eerste reacties zijn veelbelovend.
3: Maar er is maar één bus en de gemeente Westerveld is vrij groot. Dus hoe vaak kom je dan bij de jongen?
4: Ja, probeer hem zo vaak mogelijk in te zetten. En ja, we moeten in de praktijk nog gaan ervaren hoe dat gaat.
3: Ja.
4: Dus hoe vaak? Ja, ik probeer sowieso, zoals vanmiddag ga ik de straat weer op. En dan neem ik de bus mee.
3: Of gewoon een beetje lukraak? Of een super mooi plekje op ergens in het dorp?
5: We rijden gewoon rond. Jongen werk on tour. Dus we gaan gewoon alle dorpen bij langs.
3: Ja. Ja, ik kan me ook voorstellen. Een jongen denkt van, nou, het is om 4 uur is hier en morgen is om 11 uur is het daar.
4: Ja, dat is nog misschien een beetje het concept wat we gaan uitbreiden. Daar willen we misschien wel naartoe.
3: Ja.
4: Dat we zeggen, nou, vanmiddag zijn we om 4 uur in het Dwingelo.
3: Dus jullie moesten ook een beetje aftasten, begrijp ik, van hoe giet het eigenlijk worden in de praktijk?
5: Ja, het is echt wel een beetje zoeken, zeg maar.
3: Ja.
5: En we hopen dat de jongeren ons daar eigenlijk mee gaan helpen.
3: Ja.
5: Ja.
3: Maar je denkt wel dat er behoefte aan is, joh. Dat is de jongens hier een spelletje kunnen doen, maar dan verloft het iets. Maar hoe lang sta je op één plek bijvoorbeeld? Dan moest het er ook weer uit.
4: Ja, dan ga ik weer naar een ander dorp. Dus zolang het potje FIFA of iets anders nou ja, afgelopen is of het nog speelt, ja, dan blijven we staan.
3: Ja, ik vind het wel op zich wel een bijzonder fenomeen. Het is ook vrij nee volgens mij. Want ik heb voor mij een andere gemeente gehad die als een busje voor de jongen naar pad giet. Is dat toch, Monique?
5: Nee, ik heb het zelf ook niet eerder gezien. Nee. Dus dat is mooi.
4: Ja. Ik weet wel dat er een paar gemeenten zijn die dit wel hebben, maar ik weet niet of ze het net zo mooi hebben als ons.
3: Nee, dat zal het weer.
4: Dat denk ik niet.
3: Dat kan ook niet. Nee, dat is op zich een heel mooi ding. Mooi LED-verlof.

0: Iedereen, die krijgt ook allerlei kleuren, blauw, groen, rood, etc. Ja,
1: ik heb al even gecheckt of als de deuren dicht zijn, of het dan ook goed licht geeft, dat geeft het ook. Dus ja. Dit wordt echt wel...
0: Maar tenslotte, jongens, wat is het plan? Dat je elke dag met deze bus apart gaat? Wat is het idee eigenlijk?
1: Nou ja, elke dag is misschien wat veel, maar we willen ook wel een stukje zichtbaarheid creëren. Maar we willen ook wel, op momenten dat wij op vrijdagavonden wel on the road zijn, zeg maar. Dat we iets in kunnen zetten waar jongeren zeggen, oké, maar dat lijkt me gewoon vet. En kijk, het is voor ons een middel om met jongeren in contact te komen. En ik denk echt dat heel goed gaat lukken.
0: Ja, oké. Okay. Je gaat ook gesprekken voeren met de jongen van wat ze nog meer willen. Wat doen we goed, wat doen we niet goed?
1: Precies, het gaat vooral om wat jongeren willen. En dat hopen wij hier, die informatie hopen we hier onder andere te krijgen.
0: Monique, ik zou me voor stellen dat jij een bus lang niet genoeg hebt.
2: Nee. En Meppel hebben we natuurlijk ook nog een bus. Daar rijden onze collega's ook rond. Maar voor nu, eerst in Westerveld, is één bus wel voldoende.
0: Meppel is de kleinste gemeente van heel Drenthe. En Westerveld is veel groter.
1: Ja, qua oppervlakte sowieso. Ja. En qua dorpen ook. Dus,
0: Nou, we zijn met de burgemeester praat. Misschien moeten we nog van de bus bij. Maar goed, dat zo dan later maar weer. Eerst maar eens deze prachtige bus. Jongens, hij staat hier nou in Halverde. Waar gaat de reis straks naartoe? Al enigszins idee van...
1: Ik ga straks sowieso naar Vledder en naar Uvelte.
0: Oké. Okay.
1: Dus in Vledder zijn ze volgens mij nu bezig met de pumptrackbaan opbouwen. Dus daar ga ik dan straks even heen.
0: Oh, je gaat wel de evenement dan weer die opzoeken.
1: Ook. Ja.
0: Ja, precies.
1: Dus, ga ik zo heen.
0: Uvelte en Vledder, eat your heart out. En dan geen misschien wat. Moet nou even naar Halverde komen, maar daar moet je wel heel snel wezen.
3: Adent, dank je wel. Vanuit de blauwe bus in Halverde dus. Altijd gaat weer op Tjak en hij meldt zich zometeen bij René ook weer vanmiddag. Mocht jij nou ook iets hebben waarvan je denkt, moet heel Drenthe gewoon weten. Dat is hartstikke leuk. Dan kan je ons altijd een mailtje sturen op tjak@rtvdrenthe.nl. Of je mag ons ook even bellen of appen, dan regelen wij dat met de Optjak-redactie. En dan staat er, wie weet, binnenkort wel een verslaggever van RTV Drenthe voor je neus. Dit is Madonna op Radio Drenthe.

0: Radio A en Hunze. Het is 1 uur. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie is nog altijd bezig met een grootschalige actie in de nasleep van het geweldsincident in Overasselt bij Nijmegen. Zo is een politiehelikopter ingezet boven de A76 in Midden-Limburg. Er zou daar een auto zijn klemgereden. Aanleiding voor de politieactie is een dodelijke schietpartij vannacht in Overasselt. Daarbij zouden tientallen gewapende mannen betrokken zijn geweest die het voorzien hadden op een huis. Eén persoon kwam om het leven en twee politieagenten raakten gewond. De aanleiding

0: is nog onduidelijk. De politie heeft naar eigen zeggen al een groot aantal arrestaties verricht. Minister Van Wil van Justitie spreekt van een afschuwelijk gewelddadig incident. Het kabinet wijst 5 locaties aan in Nederland waar versneld 30.000 nieuwe huizen gebouwd kunnen worden. In Maastricht, Leeuwarden, Deventer, Haarlem en Weert. De procedure voor vergunningen wordt ook versneld, waardoor de schop eerder de grond in kan, schrijft de minister van Volkshuisvesting aan de Kamer. Er komt geen extra geld om de huizen bereikbaar te maken. Kinderen met kanker leven steeds langer, blijkt uit onderzoek. De overlevingskans is de afgelopen jaren flink gestegen door meer onderzoek en effectievere behandelingen. Er zijn wel verschillen tussen verschillende soorten kanker. Zo zijn de vooruitzichten voor kinderen met een hersentumor sterk verbeterd. De overlevingskans steeg van 67% naar 80%. Een zeldzame gouden munt uit Curaçao heeft op een veiling in de VS een recordbedrag opgeleverd. De munt uit 1815 is gemaakt door een stempel te drukken over een bestaande Braziliaanse munt. Het geveilde exemplaar is nog in goede staat. Een koper had er ruim €336.000 voor over. Nooit eerder werd er zoveel geld neergelegd voor een munt uit de voormalige Nederlandse kolonie in het Caribisch gebied. Het weer zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
2: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
1: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
8: Dit is Radio AN Hunze.
9: Radio AN Hunze.
8: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
10: Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
11: Wij zijn Medipoint.
12: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
13: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
12: En voor Harold met een sta-opstoel.
14: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
12: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
15: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
12: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
16: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
18: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
19: Radio Drenthe.
20: Anouk in de middag.
19: Met Anouk Middel.

0: initiatief van de Lions Club in Meppel. Annemarieke, nee, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat hebben jullie bedacht? Vertel.
1: Nou, wij gaan een heel mooi, hopelijk, kaartspel maken. Speciaal voor Meppel en het Reestal. En dat kaartspel, de opbrengst daarvan, dat gaat volledig naar een van onze goede doelen. Wij organiseren de laatste jaren een kerstdiner voor mensen die dat zichzelf eigenlijk niet kunnen veroorloven. Dat doen wij samen met de arme kant van Meppel en met de Mensa en met de Lions Club voor Jongeren. En zo maken wij heel veel mensen eigenlijk blij met een fantastisch lekker kerstdiner.
0: Wat leuk. En daar,
1: ja, dat is echt een heel mooi initiatief. We gaan het dit jaar voor de derde keer doen op 16 december. En de afgelopen 2 jaren was dat echt een groot succes. En mensen genieten daar enorm van.
0: En hoeveel mensen hebben daar gebruik van kunnen maken?
1: Dat waren, het exacte aantal weet ik niet. Maar ik denk zo rond de 150 mensen.
0: Ach, moet kijken. Dat is toch fantastisch?
1: Ja, dat is echt ontzettend leuk.
0: En deze actie die jullie nu op touw zetten dus. Hè, dit kaartspel dat je graag op de markt wil brengen. Dat die opbrengst gaat dan daar naar dat project?
1: Ja, dat klopt. Dat gaat inderdaad volledig daar naartoe. En om dat kaartspel mogelijk te maken, hebben we ook een aantal sponsoren gevonden die zeg maar de productiekosten voor hun rekening nemen. Mm-hmm. En nu zijn wij op zoek naar mensen die mooie foto's hebben van Meppel of van het Reestal. En dat mag van alles zijn. Dat mag mooie natuur zijn of een stadsgezicht of een mooie historische plek of een gebouw. Eigenlijk alles wat Meppel en het Reestal zo bijzonder maakt. En op elke kaart in het kaartspel komt dan een foto te staan van iemand uit Meppel of het Reestal.
0: Hartstikke leuk. Ja, heb je een heel uniek kaartspel. Hoeveel laat je drukken?
1: We denken in eerste instantie aan 1500. Maar het ligt er ook een beetje aan. We zijn nog ook aan het kijken hoe we het kaartspel goed kunnen gaan verkopen. Dat willen we onder andere via de winkels doen. Of mogelijk via bedrijven die denken van... goh, wat leuk, zo'n uniek kaartspel. Dat wil ik wel aan mijn medewerkers geven.
0: Leuk voor het kerstpakket. Ja.
1: Precies, leuk voor het kerstpakket. En anders is het ook een heel leuk cadeautje voor Sinterklaas wellicht. Dus mochten daar geïnteresseerde mensen voor zijn... dan horen we dat natuurlijk ook heel graag. Ja. Maar we denken dus nu aan 1500 stuks.
0: Ja, oké. Maar die moet dus nog even gevuld worden. En vandaar het oproepje naar mooie foto's.
1: Ja, wij zoeken dus inderdaad mensen die mooie foto's hebben. Je hoeft echt niet professioneel fotograaf te zijn, maar heb je gewoon...

0: mooie foto van het racedal of van Meppel, stuur hem dan in. Leg even kort uit waarom je vindt dat deze foto in het kaartspel moet komen. En dan kan het zomaar zijn dat jouw foto, en als je dat wilt, met jouw naam in het kaartspel komt.
1: Leuk. En krijg je dan dat spel ook als bedankje?
0: Dan hopen we natuurlijk dat ze hem ook gaan kopen. En misschien ook wel de familieleden. Want uiteindelijk gaat het er ons natuurlijk ook om dat we dan wat geld ophalen. Waardoor we weer ons goede doel kunnen financieren.
1: Ja, dat snap ik. Maar als je dan zo, als jouw foto gekozen is, dan... Maar goed.
0: Dan ga ik nog even met de commissie overleggen of dat kan.
1: Ja, want hoeveel kaart, wat heb je nodig? Hoeveel verschillende foto's?
0: Ruim 50. Ja. Dus we hopen echt dat... En je mag er ook meer dan één insturen. We hebben wel gezegd maximaal 5. Want het is natuurlijk leuk als we van veel verschillende mensen een foto kunnen plaatsen.
1: Ja, en hoe wil je die aangeleverd hebben dan?
0: Nou, die moeten per mail naar ons toe. En nu hebben we best een ingewikkeld mailadres, maar ik zal dat proberen kort te vertellen. Dat is acties.lions.meppel-reesdal@outlook.com.
1: Ja. Dat is inderdaad voor de meeschrijvers misschien iets te lang. Ik heb hem hier, hoor. Dus altijd contact opnemen met RTV Drenthe. Dan kan ik hem altijd doorspelen. Maar kan het ook via de site of zo? Dat je een linkje hebt waar je rechtstreeks kan mailen naar jullie?
0: Nee, hij zou ook kunnen naar misschien een iets korter mailadres. En dat is meppel.reesdal@lions.nl.
1: Ook nog.
0: .nl, sorry. Ja. Ja, die hebben we ook nog.
1: Maar als je Lions Meppel intypt, dan vind je wel meer informatie. En dan kom je wel automatisch ook wel terecht bij een mailadres. Oké. Voor wanneer wil jij de foto's binnen hebben?
0: Nou, die willen we graag voor 15 september binnen hebben, zodat we ze dan kunnen gaan kiezen. En daar dan een mooi kaartspel van gaan maken, zodat het naar de drukker toe kan.
1: Ja, superleuk. En dan een beetje variatie dus. En je moet je naam erbij vermelden, waar je vandaan komt. En waarom je... Ja, precies, die foto daarin.
0: Waarom je deze foto zo mooi vindt.
1: Ja. Mag het ook gewoon met een fotootje die ik met mijn telefoon heb gemaakt?
0: Ja hoor, zeker. Als je maar, het moet wel gedrukt worden, dus het is belangrijk dat de foto, en dat heet een beetje een vakterm, een hoge resolutie heeft. Mm-hmm. Maar dat kan prima met je camera, dat is geen probleem.
1: Hartstikke mooi. Annemarieke, prachtactie. Ik hoop dat je veel verschillende foto's toegestuurd krijgt, zodat je mooi veel te kiezen hebt om die 50 verschillende foto's daadwerkelijk te laten drukken. En 1500 had je het over, hè? Laten we daar dubbele van maken. Dat zou helemaal mooi zijn, hè?
0: Nou, wie weet dat jullie hem ook in het kerstpakket kunnen stoppen.
1: Ik ga hem hier neerleggen. Annemarieke, dankjewel. Succes.
0: Doei.
1: Voor het mailadres kan je altijd...

0: Fleetwood Mac and Hold Me. 1:20 is het. Ja, het is de tijd voor...
1: De Slingerplaat.
0: Wij gaan op zoek naar liedjes rondom een bepaald thema... en we hebben weer een beste kronkel in ons hoofd te pakken.
2: Nou, dit was een bevalling. Dit was echt, we hebben hier...

0: lang over gedaan.
1: Maar wij zijn dol op kronkels. Ja. Want we kunnen wel inkoppertjes gaan bedenken voor de slingerplaat. Maar dat vinden we zelf gewoon niet zo leuk. We willen graag ergens beginnen en dan totaal ergens anders eindigen. En dan dat het toch nog een linkje met elkaar heeft.
0: Precies. En daar zijn we vandaag wel weer aardig goed in geslaagd, moet ik zeggen. Begon natuurlijk allemaal met een artikel op onze website. rtvdrenthe.nl. Daar kwam vanmiddag online door bliksem getroffen Uffelter Knotlinde genomineerd als boom van het jaar.
1: Ja, vanaf vandaag kan je stemmen inderdaad op boom van het jaar. En wij hebben een prachtige boom in Uffelten. Mm-hmm. En die staat op die lijst dus daar kun je op stemmen. Maar wat was er nou mee aan de hand?
0: Nou ja.
1: Getroffen door een bliksem.
0: Ja, zeker weten. Absoluut. Ja. En hij gaat dus wel, ondanks dat, hè, gaat hij gewoon op voor mooiste boom van Nederland. Het zou mooi zijn als we die titel gewoon naar Drenthe kunnen halen. Dus dat betekent inderdaad massaal gaan stemmen. En hopen dat Uffelte de mooiste boom van Nederland rijker gaat worden. Ja. Maar hoe hebben we dat nou weer toegepast op de slingerplaat van vandaag, Anouk?
1: Nou, je kan stemmen vanaf vandaag tot 10 oktober. En toen dachten wij, hey, stemmen, dat is dus een soort verkiezing. Er zijn ook heel wat artiesten groot geworden door een verkiezing. Hey, je hebt de Sound Mix Show, wat heb je nog meer?
0: Idols, X-Factor, ken je dat nog?
1: Ja.
0: Voice of Holland natuurlijk.
1: Ja, en daar zijn zoveel artiesten uit voortgerold dat we dachten, dat wordt het thema van de slingerplaat. Dus artiesten die middels een verkiezing, zeg maar, groot zijn geworden. Nou, zo hopen wij een rat te vullen. 26 van die artiesten. 0592-33-1188. Je kan appen, je kan bellen. En toen zijn we eens even gaan kijken. Wanneer begon het eigenlijk allemaal met die verkiezingen op tv? Nou, dat was in de Sound Mix Show.
0: Ja, 1988 hebben we het dan over. De finale die kon je toen zelf thuis beslissen door een berichtje te sturen, door te bellen naar een bepaald telefoonnummer. Ik ben even de internet opgedoken, heb even gekeken van, nou, hoe ging dat nou eigenlijk toen in 1988? En die Huisman, dat weten we natuurlijk allemaal nog. Nou, het klonk zo.
2: Er gaat iets unieks gebeuren in Nederland, want elk artiest krijgt zijn eigen 06-nummer. Ik ga het rijtje langs elk artiest. Ik ga ook het nummer noemen. Maar belt u pas als ik dat sein geef, alstublieft. Want anders werkt het niet en dan zou u de kandidaat kunnen benadelen. Dus pas gaan bellen als ik het zeg. Als je zo vriendelijk wil zijn, dan gaan we nu de nummers bekendmaken voor Anita Meijer. Als u die fantastisch vond, dan moet u straks gaan bellen. 06-32-122-01 voor Anita Meijer. 06-32-122-01. Of als u kiest voor Madonna.
1: Ja, en even voor de duidelijkheid, dat was dus niet de echte Anita Meijer en de echte Madonna, maar dat waren degenen die ze nadeden. Ja, en toen lag alles plat. Heel Nederland, alle telefoonverkeer was zo hartstikke plat.
0: 1,2 miljoen mensen proberen tegelijkertijd te bellen.
1: Ja.
0: Niet normaal, toch?
1: Ja, fantastisch.
0: Ja.
1: Je hebt ook even opgezocht wie won destijds in 88. Dat was Jos van den Brom. Hij deed John Denver na. Hi.

0: fantastisch. Dit is Jos van der Brom en dit is dan het origineel. Ja, ik vind het fantastisch.
1: Geweldig.
0: Artiesten dus die middels een verkiezing groot zijn geworden. Als je eentje weet, geef hem door. 0592-33-1188. Ik zie de app al lekker vol lopen. Ik zie dat er al gebeld wordt. Ik ga gewoon de eerste opnemen. Goedemiddag met Anouk.
2: Hoi, Evertson.
0: Hallo Evert, wat ben je er lekker vroeg bij?
2: Ja, eigenlijk ben ik denk ik wat te vroeg, want ik weet eigenlijk niet of het toen al een verkiezing was. Wat? Ik zat te denken aan André van Duin.
0: Ja.
2: Die is groot geworden als bandparodist en dat was bij Willem O'Duis.
0: Ja, dat is wel zo. Maar was dat een verkiezing waarop we konden stemmen? Volgens mij niet, hè?
2: Dat weet ik eigenlijk niet, want hij had wel zo'n soort show had hij erbij.
0: Ja.
2: Maar het is zo ontzettend lang geleden voor mij. Ja, nou, ik was ook niet al te groot toen, maar...
0: Zal ik eens even gaan googlen of dat klopt dan? En anders wou je graag een liedje van André erbij hebben.
2: Ja, als het kan.
0: En welke van André dan?
2: Ja, hij heeft hele mooie liedjes gezongen eigenlijk. Anja Dierstraat nummer 19.
0: Ga ik erbij zetten. Ik ga voor je zoeken even, dankjewel.
2: Is goed.
0: Doei.
2: Hoi hoi.
0: Nou, dat gaat goed komen, want die telefoon blijft maar gaan. 0592 33 11 88. Kom maar door.

0: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
1: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een

0: van scherpe prijzen bij jouw DM-drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch. Hier kauf ich ein.
1: Schat, tel je nu alweer schaapjes?
2: Ja, ik lig al uren wakker.
1: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
3: Lekker slapen. Dekker slapen.
4: Dekkerslapen.nl.
5: Wil jij zelf ervaren hoe groot het verschil is tussen normaal water en zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft. Dan laten we het zien, voelen

0: en proeven.
1: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
2: Exact 1:30. Het laatste nieuws uit Drenthe, Milko Scheper.
3: Goedemiddag. Vandaag is de tweede dag van het hoge beroep in de zaak Wijteveen. Daarmee staat Richard K. terecht voor de moord op zijn buren. Tot nu toe ging het vandaag onder meer over de schadevergoedingen die K. eventueel moet betalen aan zijn nabestaanden. Daarnaast zijn ook de nabestaanden zelf aan het woord geweest, vertelt verslaggever Stefan Klomp.
4: Namens ouders heeft iemand gesproken die zegt, we hebben twee jonge kinderen verloren door de verschrikkelijke daad van de verdachte. En onze kleinkinderen zijn dus in één klap alles verloren en zij dragen de gevolgen van een tragedie die naar onze overtuiging voorkomen had kunnen worden als alle waarschuwingen vooraf serieus was genomen door de instanties.
3: Later vanmiddag is het woord aan het Openbaar Ministerie dat dan met de strafeis komt. De verwachting is dat die gelijk is aan het oordeel van de rechter in de eerste aanleg, levenslang. Alles over de tweede dag van het hoge beroep kun je volgen in het liveblog op onze website en in onze app. Speelstad Oranje is failliet verklaard door de rechtbank in Zwolle. In juli ging eigenaar Henny van der Most al failliet. Verschillende bezittingen van de ondernemer worden daarom geveild. Het voormalige attractiepark wordt vooralsnog op 22 september geveild. Het is onduidelijk of het faillissement gevolgen heeft voor de veiling. De gemeente Coevorden die onderzoekt of er huizen kunnen worden gebouwd in schoolgebouw De Nieuwe Veste. De school die gaat verhuizen en daarom komt het pand vrij. De verhuizing van de school die gaat nog enkele jaren duren, maar de gemeente die wil niet wachten met het onderzoek totdat het gebouw leeg staat. In het beste geval zou het schoolgebouw goed kunnen zijn voor 150 huizen. En in Anderen is vanochtend een fietser gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Dat gebeurde op de kruising van de Nijend met de Provinciale Weg. De fietser die is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
2: Milko, dankjewel. Heb ik nog wat weer van Greta Spannenburg?
5: Stapelwolken en zonneschijn wisselen elkaar vanmiddag af. En er is daarbij geregeld ruimte voor de zon. Blijft ook droog en bij een matige en een beetje een vlagerige westelijke wind is het maximaal zo'n 20, 21 graden. Die stapelwolken lossen geleidelijk aan wel wat op. En dat leidt tot een vrij zonnige avond met dan een duidelijk afnemende wind.
6: Ze won op haar 14e een talentenjacht. Ze is inmiddels 60 en ik draai zo meteen een liedje van haar die je zeker weten kent.
7: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl, samen met KWF.
8: Wij zijn Medipoint.
9: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
10: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
9: En voor Harold met een staalopstoel.
11: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
9: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
9: Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.

0: doe.
1: Lever in vuurwerken.nl.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Anouk in de middag.

0: Drenthe hebben daar die prachtige boom in Uffelt ertussen staan, waar je op kan stemmen. Ja, en dat die misschien wel wordt uitgeroepen tot beste boom of mooiste boom van heel Nederland.
1: Het zou toch wat zijn, hè, dat we die hier gewoon in de provincie hebben staan.
0: Ja, zou hartstikke mooi zijn.
1: Zeker weten. En voor de slingerplaat hebben we natuurlijk weer een haakje gevonden.
0: Ja, precies. Ja. Dus artiesten die middels een verkiezing groot zijn geworden. En we hebben net dat fragmentje laten horen dat via de Soundmix Show de allereerste stemwijze via de telefoon kon. Ja. En dat toen heel Nederland plat lag qua telefonie. Wij hebben heel wat plaatjes al binnengekregen. We laten even wat horen. We hebben 26 verschillende artiesten zometeen nodig, omdat we daar graag een letter van het rad aan willen koppelen. Of een letter van het alfabet. En we hebben het rad met het alfabet daar in het hoekje staan. Deze komt er sowieso op.
2: Hemel en aarde bewegen als jij voor me staat. Het is voor mij.
0: Want ik had Jenny aan de telefoon die met dit liedje kwam. En ook via de app zag hem binnenkomen. Etilia Romley deed mee aan de Soundmix Show. En daar deze Olivia Adams na. En later deze natuurlijk ook nog mee met dit liedje aan het Songfestival.
1: Eigenlijk een beetje dubbelop wat dat betreft.
0: Ja, dubbel. Dus hemel en aarde komt erop.
1: Dubbele punten, inderdaad. Gaan we snel door naar het appje wat ik binnenkreeg van Ronald. Hij kwam met zangeres Maan. Want die kennen we natuurlijk allemaal van The Voice of Holland. Kom

0: Lekker, zitten we erop.
1: Zeker weten. Zullen we snel doorgaan?
0: Ja.
1: Want je had de Voice of Holland natuurlijk, is weer helemaal terug. Maar daarvoor nog had je de X-Factor. Ken je dat nog wel? Ja, precies, dat inderdaad. Ja, dat X-logo wat je dan maakte met je handen. Daar kennen we Lisa Lewis natuurlijk van.
0: Oh, ze maakte wel indruk hoor, toen met dit nummer.
1: Maar daar hoor je tegenwoordig niet veel meer van.
0: Lois, nee, ga je niet, hè?
1: Nee.
0: Bert kwam hier mee, die zetten we er zeker weten op. Ook Drent natuurlijk, hè?
1: Absoluut, absoluut. En heel veel mensen kwamen met onze eigen Bauke. Nou, waar heeft hij allemaal aan meegedaan? De Tribute Battle of the Bands natuurlijk, dat was nog vrij recent, een paar jaar geleden. Maar wist je dat hij daarvoor ook nog mee heeft gedaan aan het programma Waar is Elvis?
0: Ja. Zetten we dan dit nummer op het rad?
2: As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand and a gun in his hand.
0: Zullen we dat doen? Ja, deze moet erop. Verschillende nummers binnen, maar...
1: Maar ja, dit is ook twee keer met Elvis, hè?
0: Ja, daarom.
1: Net het programma Waar is Elvis en ja. Tribute of the Band. Dus ja, nee, Elvis moet erop, ja.
0: Mooi. Gerrit Joling kwam ook heel vaak binnen. Gerrit Joling, die we in de Soundbig Show natuurlijk hebben gezien. Roelie en Tinus en Johan en ik geloof nog meer mensen, hoor. Deze van Joling zetten we erop, oké? Okay?

0: Maar we moeten echt even kiezen.
1: Ja, en ik heb geteld, deze kwam net even wat meer binnen. Dus dan gaat het stemmen gaat gewoon op, hè, om even in het thema te blijven gewoon. Ja. Gaan wij naar een andere artiest die meedeed aan de Soundmix Show. Glennis Grace.
0: Ja, inderdaad, die deed ook mee. En Raymond die kwam met haar, die zetten we er ook op. En dan kwamen we ook bij de Ali's suggestie. Die kwam met ABBA. Het Songfestival is ook een verkiezing.
1: Nou, dit is echt zo eentje die vergeet je dat in deze categorie valt. Vind je niet?
0: Ja.
1: Dat zit er gewoon bij. Hebben we tijd voor nog één?
0: Ja.
1: Nou, gaan we doen. Pak die van Klaas er maar bij. Hij kwam met Carrie Underwood. Die werd bekend in Amerika door deel te nemen aan het programma Idols.

0: En nu natuurlijk helemaal groot in de countrywereld. Carrie Underwood, toch wel een gevestigde naam geworden na haar winst van Idols seizoen 2 volgens mij in Amerika.
1: Hebben we nog tijd voor eentje? Want ja, ik zie dat
0: het leuk, hè? Het is te leuk, Anouk. Ja, doe maar.
1: Hi, met Anouk.
2: Met Kees Winters, goeiedag.
1: Dag, Kees.
2: Ja, een beetje een alternatief. De tegenpartij van Code and the Bee.
1: De tegenpartij van Code and the Bee?
2: Ja, nou ja, dat gaat ook over. Je kunt door de tegenpartij kiezen. Je kunt verkiezingen. Zo zat ik te denken.
1: Ja, maar... ja, ik vind het fijn dat jij spreekt, want jij hebt ook kronkels, Kees. Dat is echt mooi. Nee. Ja, wij zochten artiesten die groot zijn geworden die, door een verkiezing, dus waar mensen op gestemd hebben.
2: Ja, ja, ja. En deze zijn meer bekend geworden door het lied, de tegenpartij.
1: Ja. Zou ik hem er toch even bij zoeken?

0: zoeken in ieder geval.
1: Ja, lukt dat nog?
2: De tegenpartij, Boten en Zebie.
0: Kees, dank voor het bellen.
2: Prima, oké, tot ziens. Hoi.
0: Ja, en terwijl we dit vertellen, zie ik ook nog weer Jim Bakken.
1: Oh, weet je, die strijd, hè? Ja. Jim versus Jamai. In welk kamp zat jij?
0: Maakt het me niet uit.
1: Nee?
0: Nee, ik vond het allemaal mooi.
1: Want ik heb laatst die beelden nog weer teruggezien van die week van de finale van Idols.
0: Ja.
1: En dan zaten die twee in een hotel op de Dam in Amsterdam. Die hele Dam stond vol met mensen. Ja. Het was een soort Beatles-mania, was het. Maar dan voor Jim en Jamai.
0: Ja.
1: Echt bizar wat dat teweeg bracht toen.
0: Ja, maar aan het huilen.
1: Ja, ja, klopt.
0: Nou, beide nog steeds hartstikke groot in de wereld, hè?
1: Zeker.
0: Dat hebben ze goed gedaan. Wij sluiten de lijnen. We hebben meer dan genoeg. Wij gaan er 26 uitzoeken. En dan gaan we het rat erbij pakken. En dan gaan we daar een slinger aan geven.
1: Goed plan.
0: We gaan kijken waar we uitkomen. Na ABC op Radio Drenthe met The Look of Love.

0: and the Look of Love.
1: De slingerplaat.
0: Je hebt het rad gepakt. Ja, draai
2: maar. Ja, draai met dat ding. We weten wat we gaan draaien in het, dit uur van Anouk in de middag. Eens even kijken waar het rad op uitkomt, Anouk. Ik heb weer een flinke slinger gegeven. En we eindigen bij de... Nou, dat scheelt weer scrollen. Bij de letter B van... Misschien wel Bauke. Ik weet niet meer wat ik eraan gekoppeld heb. Is het hem, ja of nee?
0: De B van Bauke, nee.
2: Nou.
0: Het is de suggestie van Frank...
2: Oh.
0: Frank, als je nu luistert, dan weet jij welke ik erbij ga pakken en welke ik ga draaien. Ja, we hadden het net over. Jij haalde dat moment toch aan op de Dam.
2: De grote Idols-finale. Jim versus Jamai. Maar wie is het geworden, Anouk?
0: Nou, Frank weet het. Luister maar.
1: De slingerplaat.

0: altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
1: Vrijdag 11 september, de 18e editie van de Rotary Midnight Walk. De leukste nachtwandeling van Assen. Laat je onderweg verrassen door leuke en bijzondere acts.
2: Radio A en Hunze.
3: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
2: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet draait de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor het grootste gedeelte terug. Het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. En er wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken om de koopkracht te herstellen. Dat bevestigen ingewijden aan de NOS na berichtgeving van RTL Nieuws over de Prinsjesdagstukken. Na dagenlange onderhandelingen werd gisteren op de valreep een akkoord bereikt. Premier Jette zei dat in de begroting genoeg handreikingen aan de oppositie zijn gedaan. Het slachtoffer van het geweldsincident vannacht bij een boerderij in Overasselt was een beveiliger die het huis bewaakte, meldde de Gelderlander en Omroep Gelderland. Het pand was al eens eerder beschoten en de omgekomen bewaker zou zijn ingehuurd door de bewoners. Bij het schietincident vannacht raakten ook 2 politieagenten gewond. Sindsdien houdt de politie een klopjacht op verdachten. Zo werd aan het einde van de ochtend een aantal mensen opgepakt op snelwegen in Noord-Limburg. Koning Haakon van Noorwegen heeft de

0: niet afgelegd in het parlement. Vrijdag volgde hij zijn vader al op, die toen op 89-jarige leeftijd overleed. Er is daarom geen uitgebreide kroning, alleen een eedaflegging. Koningin Mette Marit was er vanwege gezondheidsredenen niet bij. Zij kreeg onlangs een longtransplantatie. In België is een man hersendood verklaard nadat hij gisteravond was aangevallen door een nest Aziatische hoornaars, dat meldt de VRT. De man van 60 was niet allergisch voor wespen, maar de hoeveelheid gif was volgens zijn familie te groot. Hij werd onder meer in zijn nek gestoken. De man kreeg geen lucht meer en kreeg een hartstilstand. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar hersendood verklaard. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Landinwaarts kan het mistig worden. Het koelt dan af naar 12 graden. Morgen een afwisseling van de zon, wolken en een bui bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
4: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
5: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
4: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
1: Dit is Radio A.N.Hunze. Radio A.N.Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
2: Aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
4: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingcard Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
5: Radio Drenthe.
6: Anouk in de middag.
5: Met Anouk Middel.

0: gesproken samen met Welen hoe de liefde gaat. Wat is er aan de hand op de weg, Milko?
1: Ja, beste file. Ik heb het over de A28, Assen richting Zwolle, tussen Assen-Zuid en de afrit Westerbork. 3,5 kilometer stilstaand verkeer. De rechterrijstrook die is daar dicht. De reden is een spoedreparatie.
0: Oké, je houdt het in de gaten, hè?
1: Zeker weten.
0: Klaar om wat weg te geven?
1: Ook dat!
2: Yay!
0: Deze hele week maak je namelijk kaartjes om op kosten van RTV Drenthe naar het Bloemencorso in Eelde te gaan. Komend weekend is dat een hele speciale editie, want het is de 70ste keer, dus ze pakken echt lekker uit. Wij zijn er ook bij. Onze Judith en Ineke die zijn daar weer om verslag te doen. Vanaf 2:30 zaterdag kan je die prachtig versierde wagens zien op TV Drenthe. Maar je kan er ook echt bij zijn als je meedoet met ons spelletje.
1: Ja, zeker. Even tussendoor. Ben je er wel eens geweest? Bloemencorso Eelde?
0: Niet echt, nee. Ik kijk altijd een juutje.
1: Ja, en wij zijn die kijkers inderdaad. Maar eigenlijk moeten we eens een keer die kant op, heb ik al wel weer door.
0: Ja.
1: Nee, maar goed, jij thuis, jij kan die kant op en dan kan inderdaad ook meedoen. Aan ons spel, hoe zit dat, Anouk? Ja, we zijn eigenlijk op zoek naar bloemen.
0: Ja, zeker. Ja. We hebben allemaal liedjes gevonden en de hele week laten wij één liedje horen, waarin gezongen wordt over een bepaalde bloem, maar op een moment suprem, op zijn goed Drents, als het woord van de bloem bezongen wordt, dan is die weggepiept. Het is aan jou om dan de bloem door te geven. Dat kan via de app of je kan even bellen. 0592-33-11-88. Gisteren liep het storm, want toen hadden we Jantje Koopmans met rode piep. Rozen dus.
1: Juist, ja.
0: Toen waren we op zoek naar rozen. Waar zijn we nu naar op zoek? Als je het weet, kan je bellen. 0592-33-11-88. Dit is de opgave. I will find my way back home where twee dikke piepen zelfs. 0592-33-11-88. Je kan nu bellen voor je antwoord. Hey,

0: Kenneth, Kenneth, een Sweet Home Alabama. 2:20 is het, we gaan wat weggeven. Tenminste, dat hoop ik. Anita, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: U bent de grenzen, krijg ik te horen van Milko.
1: Ja, dat klopt, dat klopt.
0: Waar woon je?
1: Al 17 jaar, in Boende.
0: In Boende, vlak over de grens.

0: gepland. Bij windschoten die kant op.
1: Ja, helemaal goed.
0: Ah, waar kom je vandaan?
1: Ik kom van de Smilde.
0: Ah, en waarom ga je naar Boende?
1: Ja, lang verhaal. We hebben geen heel lang verhaal.
0: Oh,
1: ja.
0: Nou, geen tijd voor.
1: Nee, dan wordt het een lang verhaal voor even nu.
0: Okay, maar ben je blij in Boende? Want dan gaan we natuurlijk
1: ja, ja.
0: om.
1: Ja, super, super, oh, super.
0: Ik vind het fijn om te horen dat je toch nog altijd Radio Drenthe erop hebt dan.
1: Elke dag. Elke
0: Echt?
1: Dag. Ja, elke dag. Dat staat standaard. Hij kan niet eens op een andere zender.
0: Heel goed.
1: Ik mag graag op de hoogte blijven.
0: Leuk. Ja, zet je hem daarvoor aan om op de hoogte te blijven van het nieuws van uit Drenthe?
1: Ja,
0: of,
1: Okay. Altijd al eigenlijk, zolang wij hier zitten.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Hey, en hoe bekend ben jij met het bloemencorso?
1: Niet.
0: Nee?
1: Ik ken het wel. Ik weet dat het bestaat. Ik ben er nog nooit geweest.
0: Lijkt het je leuk om heen te gaan?
1: Dat lijkt me gigantisch leuk, ja.
0: En wie ga je meenemen als je de kaartjes
1: nou,
0: vindt?
1: Nou, ik denk mijn wederhelft. Die is er ook nog nooit geweest.
0: Oh, dat zou mooi zijn. Ik ga het laten horen. En we hadden een liedje gevonden waarin een bloem was weggepiept. Mm-hmm. In verband met die bloemencorso, deze. I will find my way back home. Where ja, twee dikke piepen zelfs. Maar volgens mij was die wel te doen, of niet?
1: Jawel, jawel. Volgens mij gaat het over magnolia's.
0: Oh, ja, zal ik even kijken?
1: Ja. I will find my way back home
0: where magnolia grows. Ja.
1: Ja, mooi hè. Heerlijk, leuk.
0: Ah, je kan op kosten van RTV Drenthe heen. Blijf even aan de lijn, dan praat Wilco je bij van hoe en wat. Dan ga ik dat prachtige nummer van Danny Vera draaien.
1: Heerlijk.
0: Ja, mooi, hè?
1: Mooi. Ja, geweldig.
0: Hey, heel veel plezier dit weekend.
1: Dank je wel.
0: Doei.
1: Doei.

Anita Huitinga uit Boende, die wist het hoor. Hier werd over een magnolia gezongen door Danny Vera en won daarmee kaartjes voor het bloemencorso. Morgen bij Dimitri's, want dan ben ik een dagje niet, zijn ze ook weer te winnen hoor.

0: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras... en van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay... het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
1: Nieuw bij Marktkauf Meppen, de Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten... en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
2: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen... overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring... heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
3: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
4: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.

0: even over 2:30. Het laatste nieuws uit Drenthe, Wilco Scheper.
1: Goedemiddag. Vandaag is de tweede dag van het hoge beroep in de zaak Wijteveen. Daarmee staat Richard K. terecht voor de moord op zijn buren. Tot nu toe ging het vandaag onder meer over schadevergoedingen die K. eventueel moet betalen aan de nabestaanden. Daarna zijn ook de nabestaanden zelf aan het woord geweest, vertelt verslaggever Stefan Klomp.
2: Namens ouders heeft iemand gesproken die zegt, ja, we hebben twee jonge kinderen verloren door de verschrikkelijke daad van de verdachte. En onze kleinkinderen zijn dus alles verloren en zij dragen de gevolgen van een tragedie die naar onze overtuiging voorkomen had kunnen worden als alle waarschuwingen vooraf serieus was genomen door de instanties.
1: Later vanmiddag is het woord aan het Openbaar Ministerie. Dat is dan met de strafeis komt. De verwachting is dat hij gelijk staat aan het oordeel van de rechter in de eerste aanleg en dat is levenslang. Alles over de tweede dag van het hoge beroep, dat kun je volgen in het live blog op onze website en in de app. Speelstad Oranje is failliet verklaard door de rechtbank in Zwolle. In juli ging eigenaar Henny van der Most al failliet. Verschillende bezittingen van de ondernemer die worden daarom geveild. Het voormalige attractiepark wordt vooralsnog op 22 september geveild. Het is onduidelijk of het faillissement gevolgen gaat hebben voor die veiling. En in Anderen is vanochtend een fietser gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Het gebeurde op de kruising van de Nijend met de Provinciale Weg. De fietser is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website. rtvdrenthe.nl en in de RTV Drenthe app.
0: Heel kort, dank je. Het weer, Glita Spannenburg.
3: Stapelwolken en zonneschijn wisselen elkaar vanmiddag af. En er is daarbij geregeld ruimte voor de zon. Het blijft ook droog en bij een matige en een beetje een vlagerige westelijke wind is het maximaal zo'n 20, 21 graden. Die stapelwolken lossen geleidelijk aan wel wat op en dat leidt tot een vrij zonnige avond met dan een duidelijk afnemende wind.
4: De Theater 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Je hebt nog maar 2 dagen. Theater10daagse.nl.
5: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
6: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
5: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
7: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
11: Hij is onderweg.
10: Wie?
11: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
10: Top. Koffietje, ik trakteer.
11: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
12: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.

0: wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Volgende week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Lionel Richie en All Night Long.
1: Roeg.
0: Roeg. De Roeg-redactie kwam naar me toe en zei: bel even met Pauline, Pauline Kamerman. Want Pauline organiseert vanavond nog iets dat eigenlijk heel Drenthe moet weten. Goedemiddag, Pauline.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Dat is wel zo, hè?
2: Ja, natuurlijk is het zo. Nou, Pauline doet het wel voor het IVN en KNRV. Hè? Pauline doet het niet alleen maar voor zichzelf.
0: Nee, dat snap ik. Maar wat organiseren jullie vanavond?
2: Wij organiseren vanavond een lezing over de energietuin in Assen. En dat is een hele bijzondere tuin, uniek voor Nederland. Daar liggen zonnepanelen in. Om energie op te wekken op een duurzame manier. Maar het speciale daarvan is dat in de hele omgeving van de energietuin zo natuurlijk mogelijk wordt gehouden. Dus er wordt én energie gemaakt en er wordt ruimte gegeven aan natuurontwikkeling.
0: Ja, en ik kan er zelfs ook gewoon tussendoor lopen, hè, als recreant.
2: Ja, nou niet tussen de panelen, dat is een beetje gevaarlijk, maar over het terrein, ja, dat zeker, dat kan.
0: Waar ligt die energietuin precies?
2: Die ligt als je vanuit aan de zuidkant van Assen en als je dan de weg neemt naar Hooghalen, dan bij Graswijk, dan links heb je de spoorlijn liggen. Dus als je met de trein vanuit Assen vertrekt naar het zuiden, naar Bijlen, dan zie je hem aan de rechterkant liggen. En daar kan ik eigenlijk niet veel meer over vertellen. Nee. Het ligt vlakbij Assen in ieder geval.
0: Maar hoe groot is die?
2: Hoeveel hectare, dat weet ik niet precies. Dat hoop ik vanavond te horen door de lezinghouders.
0: Oké, waarom is het zo uniek?
2: Het is uniek omdat in de hele omgeving van de energietuin dus de natuur zoveel mogelijk in stand is gehouden zoals hij daar is. En nu ook alle kans krijgt om zich verder te ontwikkelen. Dus dat planten en dieren daar kunnen groeien. En dat de omstandigheden daar ook zo gunstig zijn dat ook nieuwe plantensoorten, nieuwe diersoorten zich daar kunnen gaan vestigen.
0: Mm-hmm. Is dit initiatief ook verder opgepakt? Komen er meer energietuinen nu?
2: Er zijn meer energietuinen, of in ieder geval energieplekken in Nederland met zonnepanelen natuurlijk, dat weet iedereen. Wat ik weet is dat mensen vanaf die plekken ook in Assen komen kijken om ervan te leren hoe men dat hier heeft aangepakt.
0: Ja.

0: Ja, daar zijn we hartstikke voorlopend in hier. Hey, en vanavond is er dus een lezing. Wie geeft dat?
1: Jannetje Colijn is daarbij betrokken. Die vertelt over de tuin. Maar tegelijkertijd komen ook mensen aan het woord die daar dus al onderzoek hebben gedaan.

0: zoogdieren, vogels en, nou ja, en planten in ieder geval.
1: Ja, en dan is het alleen zitten, luisteren, kijken naar een scherm, of ga je ook even door de tuin heen?
0: Nou, dat is een aanvullende excursie en die wordt zaterdag gegeven. Dus vanavond krijgen we vooral heel veel informatie over wat er zich allemaal afspeelt in de tuin en wat je er kan vinden. En zaterdag om 10 uur begint er dan een excursie bij de energietuin en dan kan iedereen ook daar gaan kijken.
1: Ach, wat leuk. En voor beide moet je je aanmelden?
0: Dat is wel handig, als je zeker wil weten dat je mee kan doen.
1: Maar en voor wie is het eigenlijk geschikt dan, of bedoeld?
0: Nou, vanavond dan rekenen we vooral op dat volwassenen komen, want het loopt een beetje laat af. En dan, dat is voor kinderen niet zo geschikt natuurlijk, als je dat bedoelt. Maar verder voor iedereen die belangstelling heeft. Ja, en zaterdag zouden ook kinderen mee kunnen natuurlijk bij de excursie.
1: Ja, zaterdag 10 uur heb ik onthouden, hè? Vanaf energietuin. Hey, en vanavond dan?
0: Vanavond beginnen we om 7:30, maar het is handig om vast om vanaf 7 uur, of te weten dat je vanaf 7 uur welkom bent in de Bosrandzaal bij het Duurzaamheidscentrum.
1: Helemaal goed. Ik wens je veel plezier vanavond en zaterdag ook.
0: Dankjewel.
1: Dankjewel, Pauline. Doei.
0: Ja, bedankt. Dag.

Green Tambourine. Bijna 3 uur alweer. René zit er alweer klaar voor. Neemt het over. Heel veel lekkere muziek. Ook daar natuurlijk weer te horen. Nog een hele fijne middag. Gaat lekker zondag worden, begreep ik van Grita. Ik ben er morgen even niet. Dan is Dimitri er. Maar tot wanneer dan? Vrijdag pas weer. Tot dan.

0: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
1: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
2: Wow, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
3: In Hogeveen.
4: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
5: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet draait de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor het grootste gedeelte terug. Het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. En er wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken.
8: Radio A.N. Hunze.
9: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
8: En wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A.N. Hunze. Het is 3 uur.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet draait de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor het grootste gedeelte terug. Het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. En er wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken om de koopkracht te herstellen. Dat bevestigen ingewijden aan de NOS na berichtgeving van RTL Nieuws over de Prinsjesdagstukken. Na dagenlange onderhandelingen werd gisteren op de valreep een akkoord bereikt. Premier Jette zei dat in de begroting genoeg handreikingen aan de oppositie zijn gedaan. Met het grotendeels schrappen van bezuinigingen op uitkeringen probeert het minderheidskabinet vooral pro tegemoet te komen. Met dat doel wordt nu ook de belasting voor de hogere inkomens verhoogd. Het slachtoffer van het geweldsincident vannacht bij een boerderij in Overasselt was een beveiliger die het huis bewaakte. Dat meldde de Gelderlander en Omroep Gelderland. Het pand was al eens eerder beschoten en de omgekomen bewaker zou zijn ingehuurd door de bewoners. Bij het schietincident vannacht raakten ook 2 politieagenten gewond. Sindsdien houdt de politie een klopjacht op verdachten. Zo werd aan het einde van de ochtend een aantal mensen opgepakt op snelwegen in Limburg. De aanleiding voor het geweldsincident in Overasselt wordt onderzocht. Volgens verschillende media gaat het om een conflict in het drugsmilieu. De Britse oud-premier Starmer stopt nu ook als parlementslid. Hij zegt dat het tijd is om het stokje door te geven aan een opvolger. In juli volgde Andy Burnham Starmer op als premier van het Verenigd Koninkrijk en als Labour-leider. Hij vertrok na teleurstellende lokale verkiezingen voor Labour, maar de populariteit van Starmer was al langer aan de dalen. Het dodental van de Russische aanvallen op de

0: Oekraïnse hoofdstad Kiev van vannacht is opgelopen tot 11. Het is de zesde dag op rij dat Rusland aanvallen uitvoert op en rond de hoofdstad. Ook Oekraïne heeft weer doelen aangevallen in Rusland. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Landinwaarts kan het mistig worden. Het komt dan af naar 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
5: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
6: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
5: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

Ja mensen, een hele goede middag. U bent weer afgestemd op de Platenruiter. Met het programma Muziek van Venue. Van 3 tot 5. Op de dinsdagmiddag. En ik hoop dat het hem goed is. Dit is de Platenruiter met Muziek van Venue. Op de dinsdagmiddag. Via Radio Anunze. En ik kom de plaatjes helemaal aan, hè.

Elke dinsdagmiddag van 3 tot 5. Alleen de mooiste platen. Rechtstreeks van vinyl. Blijf luisteren naar muziek van vinyl op de Platenruiter.

Ja mensen, een hele goede middag. U luistert nog steeds naar de Platenruiter via Radio Arnhemse. En ik hoop dat het hem goed is. Dus Lambrunelli, Mol en Ogeveen. Het programma is ook nog speciaal voor jullie bestemd natuurlijk. Ik hoop dat je er ook voorbij bent, hè. Mensen, gaan naar hem weer een half uurtje Engelstalig draaien. Doe meestal van half vier tot vier uur draaien we een half uurtje Engels. En ik hoop dat het ook hem in de smaak valt, hè. Dus je komt nog een half uurtje Engelse muziek aan en dan... Je hoort wel of dat goed is.

mensen, nu luisteren nog steeds naar de Platenruiter. Met muziek van vinyl. Alles wordt hier van vinyl gedraaid, hè. Dus hier komen ze weer aan. Na een half uurtje Engels, hier komen ze aan.

Nou, dat was in Let's Go Together van The Cats voor Jagines Kleinkamer speciaal. Nou, Jagines, dat nummer voor Clara komt straks in 2 uur, man. Hè? We gaan nou even verder met Engelstalig. Nog even, kom in 2 uur komt dat plaatje van Clara door hem op.

Dus mensen, dit is nog steeds de Platenruiter via Radio Arnhemse. En ik hoop dat het hem goed is. We gaan er zo uit voor reclame en journaal. En dan komen we na 4 uur zijn we er weer met nog een uurtje mooie muziek. Hè? Dus Clara, blijf ook maar luisteren. Een plaatje van jou komt er straks ook nog aan de man. Hè?

0: en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Gisteren werd er na dagenlang onderhandelen een akkoord bereikt. Zo draait het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terug. Hiermee probeert het minderheidskabinet vooral pro tegemoet te komen. Maar volgens Klaver heeft de gewone Nederlander niets aan dit compromis. Ook de vakbonden zijn niet tevreden en zeggen dat de staking volgende week woensdag in het OV gewoon doorgaat. De schietpartij in Overasselt heeft mogelijk te maken met een hoogopgelopen ruzie over een partij cocaïne. Het Parool schrijft dat er een verband is met de criminele organisatie van Jos L., oftewel Bolle Jos. Een grote groep mannen beschoot vannacht een loods. Daarbij viel een dode, naar verluid een beveiliger van de loods. Een van de bewoners van het terrein is eerder dit jaar veroordeeld tot 4 jaar cel vanwege zijn betrokkenheid bij een drugslab. De politie heeft op verschillende plekken in Nederland mensen opgepakt voor de schietpartij in Overasselt. Het Openbaar Ministerie heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. uit Wijteveen. Hij schoot begin 2024 een man en een vrouw dood met wie hij een langlopend conflict had over een huis. Richard K. werd in eerste aanleg ook veroordeeld tot levenslang, maar is tegen dat vonnis in beroep gegaan. Het OM zei in de rechtszaal dat hij volledig toerekeningsvatbaar was toen hij zijn 2 slachtoffers doodschoot. Volgens het OM kan alleen een levenslange celstraf recht doen aan de gruwelijkheden die Richard K. heeft begaan. Het weer, flink wat zon en overal droog bij een graad of 20. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het af naar 10 tot 15 graden. Landinwaarts kan wat mist ontstaan. Dit was het NOS-journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op Nierstichting.

0: stichting.nl/nalaten.
1: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
2: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
1: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

Ja mensen, we zijn er weer. Nog een uurtje. Mooie muziek hoop ik. En ik hoop dat naar hen de smaak valt. Dus Clara, plaatje voor jou komt er zo ook aan, hè. Trek nog niet, maar zometeen. Er is nog steeds de Platenruiter via Radio Arnhunze.

Ja mensen, u luistert nog steeds naar de plaat naar Ruiteren via Radio Arnhemse. En ook Albert, daar in het verder Zuidwolde. Mooi dat er ook in weer geluisterd wordt. Het programma is natuurlijk ook voor jullie, voor jou bestemd daar en voor de verdere aanwezigen daar. Ook B en Anja en Hollandse Veld. Het programma is ook die kant op. Mooie foto van B. Hè? Ik zal een mooi plaatje voor je draaien, B. Wordt aangevraagd door Anja. Hou je echt nog voor mij, Rocking B. Dus je komt hier man, hè? Ria Valk, hou je echt nog voor mij, Rocking B.

Dus B, ik hoop dat het zo helemaal goed was. Hè? Het plaatje werd je aangeboden door Anja. Hè? Dit is de platenruider, jongens, via Arunzen. En het programma Muziek van Vinyl komt nog een paar plaatjes aan. Hè?

0: Ja, mensen, het is nog een half uurtje. We gaan nog een half uurtje Duitsstalig draaien. En dan is het weer gebeurd voor deze week. Hè. We draaien een half uurtje Duitse muziek. En dan is het gebeurd voor deze week. Dus dit is nog steeds de platenruiter. Ik strukkel bijna nog mijn woorden. Hè. Dit is nog steeds de platenruiter via radio Arnhemse. Kom ze maar aan, hè.
1: Zijn toch maar ruwe.

Duits of Engels. Als het maar van vinyl komt. Je hoort het allemaal bij de Platenruiter. Muziek van vinyl.

Ja mensen, dit was hem weer voor deze week. Allemaal bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week dinsdag zijn wij er weer van 3 tot 5. De Bladeruiter met het programma Muziek van Vinyl.

Dus volgende week zijn wij er weer. Gewoon van 3 tot 5 met het programma Muziek van Vinyl. Dit was hem weer voor deze week. Allemaal bedankt voor het luisteren. En graag, en de reacties natuurlijk. En graag tot een volgende week maar weer.

Dus mensen, dit was de Platenruiter met het programma Muziek van Vinyl op Radio Arnhemse. En ik hoop dat het hem goed was. Volgende week zijn wij er weer van 3 tot 5. En ik hoop dat ik allemaal weer lustig, hè. Dus ik zou zeggen allemaal weer tot de volgende week. Joe.

0: A. en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 5 uur.
2: Doral Megens met het NOS-journaal. De politie waarschuwt nog steeds voor een mogelijk gevaar in de omgeving van Overasselt, waar afgelopen nacht een schietpartij was. Inwoners wordt gevraagd om zoveel mogelijk binnen te blijven. De schietpartij van vannacht was bij een loods bij een boerderij. Viel 1 dode en 2 politieagenten raakten gewond. Volgens diverse media had het geweld mogelijk te maken met een hoogopgelopen ruzie over een partij cocaïne. Een van de bewoners van het terrein werd dit jaar veroordeeld tot 4 jaar cel in een drugszaak. Vandaag werden op verschillende plekken mensen opgepakt voor de schietpartij in Overasselt. Rond deze tijd houden de politie en de gemeente een persconferentie over de zaak. Kickbokser Badr Hari is opnieuw aangehouden, bevestigt zijn advocaat. De politie wil alleen zeggen dat in Amsterdam een man van 41 is opgepakt op verdenking van bedreiging en belediging. Details over de aanhouding wil zijn advocaat niet geven. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Vandaag werd bekend dat het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terugdraait. Ook gaat het eigen risico in de zorg voorlopig niet omhoog. En om de koopkracht te herstellen wordt er 1,5 miljard euro uitgetrokken. Tegelijk gaat de belasting voor hoge inkomens omhoog. Tegen Richard K. uit Wijteveen is in hoger beroep opnieuw levenslang geëist. Hij schoot begin 2024 een echtpaar dood, met wie hij al lang ruzie had over een huis. De rechtbank had hem veroordeeld tot levenslang, daarom was hij in beroep gegaan. Zijn advocaat zei dat hij verminderd toerekeningsvatbaar was, maar daar gaat het OM niet in mee. Het weer, flink wat zon, overal droog, een graad of 20 is het. Vanavond en vannacht is het helder, koelt het af naar 10 tot 15 graden. Landinwaarts kan wat mist ontstaan. Morgen begint zonnig, 's middags neemt de bewolking toe en is er kans op een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
5: Iets online kopen, opzoeken welk het bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de

0: Wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
1: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
0: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroep Maat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

Buddy Holly was killed in a plane crash in 1959.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Na de schietpartij vannacht in Overasselt zijn 34 mensen opgepakt. De verdachten komen onder meer uit Frankrijk, Algerije en Nederland. Bij de schietpartij kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Hij zou bewaker zijn geweest bij het huis waar de groep op af was gekomen. Mogelijk is er sprake van een drugsconflict. Twee agenten die op de melding waren afgekomen raakten gewond. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Vandaag werd bekend dat het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terugdraait. En ook gaat het eigen risico in de zorg voorlopig niet omhoog. En om de koopkracht te herstellen wordt er 1,5 miljard euro uitgetrokken. Tegelijk gaat de belasting voor hoge inkomens omhoog. De coalitie schuift een beslissing over box 3 voor zich uit. VVD, D66 en CDA zijn het niet eens over hoe het verder moet. Er ligt nu een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer, maar omdat veel partijen daarmee oneens zijn, wordt er niet over gestemd. In 2028 zou een nieuw systeem ingevoerd moeten worden, maar dat gaat waarschijnlijk nu niet door. In de Duitse deelstaat Brandenburg is een hoogspanningsstation beschadigd geraakt na een explosie. De politie vond nog meer explosieven die niet zijn afgegaan. Waarschijnlijk zijn elektriciteitskabels geraakt. De Duitse minister van Infrastructuur spreekt van een aanslag op kritieke infrastructuur. Kickbokser Badr Hari is opnieuw aangehouden, bevestigt zijn advocaat. De politie wil alleen zeggen dat in Amsterdam een man van 41 is opgepakt op verdenking van bedreiging en belediging. Details over de aanhouding wil zijn advocaat niet geven. Het weer, het is zonnig en droog. Vanavond en vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, 's middags neemt de bewolking toe en is er kans op een bui. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon twee keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
9: Is she really going out with him? Well, there she is. Let's ask her. Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
10: Mm-hmm.
9: Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after?

0: Mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden opgepakt na de schietpartij van vannacht in Overasselt. In totaal zitten nu 34 mensen vast. De verdachten beschoten vannacht een huis en hadden zware wapens bij zich. Inwoners zijn flink geschrokken.
2: De wekker ging en toen hoorde ik geschreeuw.
3: Mensen gemaskerd en wel daar gelopen te hebben met zware wapens. En denk ik maar, hoe is dat mogelijk dat dat niet eerder ontdekt is?
2: Ja, vreselijk. Beangstigend. Ja, heel erg.
1: Er vielen doden en twee agenten raakten gewond. Mogelijk had het geweld te maken met een drugsconflict met de bewoner. Bij een vrouw van 39 uit Amstelveen is het West-Nijl-virus vastgesteld. Volgens de GGD heeft de vrouw het virus in Nederland opgelopen en kreeg ze daarna hersenvliesontsteking. Dat komt bij ongeveer 1 op de 100 mensen met het virus voor. Het is de vierde keer dit jaar dat het West-Nijl-virus is vastgesteld bij een Nederlander. Vorige maand overleden een man uit Utrecht en een vrouw uit Drenthe aan de gevolgen ervan. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd vorige maand een drone met explosieven gevonden. Correspondent Gim Balduk over hoe de verdenking op Rusland kwam.
4: Het heeft onder meer te maken met de werkwijze die gebruikt is en de gebruikte middelen. Die passen echt in een patroon van eerdere hybride acties door Rusland. En ook bevindingen van de inlichtingendiensten wijzen erop dat de daders, waar het mogelijk om gaat, voor de Russische diensten werkt.
1: En ook informatie van buitenlandse veiligheidsdiensten speelt een rol. Rusland ontkent alles. De coalitie schuift een beslissing over box 3 voor zich uit. VVD, D66 en CDA zijn het niet eens over hoe het verder moet. Er ligt nu een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer. Maar omdat veel partijen daarmee oneens zijn, wordt er niet over gestemd. Het weer, vanavond opklaringen, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen een bui vallen. Morgen zon afgewisseld door bewolking. Morgenmiddag vooral in het binnenland mogelijk een bui. En dan wordt het 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: 12 uur bedden. 12 uur bedden. Eén geluid. Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze.
6: Iets online kopen. Opzoeken welk bus je moet hebben. Een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
7: Ik heb gewoon twee keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
6: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
10: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

Ja, welkom bij een aflevering van de Metalbox hier bij Radio Eindhoven. En wel eens een keer weer om 7 uur 's avonds, dinsdag, tot en met, ik denk tot 9:30 vandaag. Morgen best vroeg af, dus 9:30 vandaag, dan houden we ermee op. Maar wel 2,5 uur, lekkere metal.

Met in het eerste uur, tot 8 uur straks. Van nu tot 8 uur bedoel ik. Een Metal Yard Special. Het festival aanstaande zaterdag in Emmekopaskuum. We're gonna wake up the old ones. En dan zijn het in te delen in Emmekopaskuum. Het begint smiddags om 1:30 zijn de deuren volgens mij los. Tot en met 11:30 s'avonds. Ik denk tot 12 uur wel. Met de volgende bands die ik in het uur ga voorstellen. Waar we dus lekker nummers van gaan draaien. Van het hele... alle bands van het festival, laat ik het zo zeggen. Ik kom er even niet over.

En we beginnen met de band die als eerste staat in de line-up. En dat is de formatie Anomic. Van het album End the Plague gaan we draaien. End the Plague. Dit is Anomic dus. Als eerste band om 2 uur 's middags, geloof ik, begint deze band op het Metal Yard Festival in Emmercom-Pascu. Laat hem maar gewoon in starten, dacht ik.

Ja, deze band staat dan als tweede op de affiche. En dan gaat het om vanaf 3 uur ongeveer de formatie Wicked Leather. Je hoort het nummer Season of the Wits. Daarna krijgen we de band Massive Assault. Dit is Suffer in Terror. En dat gaat los vanaf 1 uur of 4. En alles bij de Delen Democopas bij het Metal Yard Festival.

Ja, de band Massive Assault dus met... ik zal hem even pauze zijn. De band Massive Assault met Suffer and Terror van het album Mortar. Die beginnen dus om 4 uur een beetje op het metal festival Metal Yard in de Delen in Emmekopascu. Het is trouwens aan de spil. En als je kijkt op www.metalyard.nl 2026 vind je alle informatie omtrent het festival. We gaan verder met nog zo'n band die ook optreden op dat festival. En dat is wel de band Against Evil. Dit is Give 'em Hell. En dat gaan we zeker doen. Dit is rond 5 uur. Heerlijk.

Ja, de band uit India. De band Against Evil. We doen er nog eentje. Dit is Metal or Nothing van het album End of the Line. Nog één keer dus. Against Evil.

Ja, dat wordt dus tussen 5 en 6 even niet eten, denk ik. Of 5 en 8, denk ik. De formatie Metal Against Evil, hoor je. Van het album End of the Line uit India. Hoor je Metal and Nothing nog. We hebben nog meer bands leuk. Ook de band Mendator. Met een reunion show op het Metal Yard Festival in Emmekopaskuur. In de Delen. Ik doe 2 nummers. Ik vind een heerlijke band. Ook de band waar ik me stiekem toch heel erg op verheug om live eens een keer weer te zien. De eerste is van het album Perfect Pregnancy. En het tweede nummer is van het album Initial Velocity. We gaan eerst luisteren naar Brain Desire. En daarna het geweldige Jack Boots en Leather Caps. Hier is Mendator. Althans, dat is wel de bedoeling. Dus 5 september, de Delen Metal Yard.

Ja, Medeter is van 17:15 avonds tot en met 20:40. Hoe je er bent, Medeter. Volgende nummer is ook van Medeter. Dit is Jack Boots, Leather Caps. Van het album Initial Velocity. Zeg, wees erbij, aanstaande zaterdag. In de Delen, in de Mokopas. Metal Yard.

Ja, Jack Boots en Leather Caps hoorde je van de formatie Mendator. Van 6:15 tot 7:40 zo'n beetje. En daarna gaan we verder met de band The Wounded uit Emmenkompas en omstreken. Trouwens, Mendator kom ik allemaal in de buurt natuurlijk. Startskanaal Emmen. Weet ik het allemaal. Maar wel uit de buurt, in ieder geval. Wij gaan dus verder met de formatie De Woeler. Die spelen van, moet ik even kijken, spieken. Van 20:00 tot en met even over 9:00. De geweldige band. Ja, en toch een rustmomentje ook in al het geweld wat er op het metaljaar losbarst aanstaande zaterdag, 5 september dus, in de delen in Emmenkompaskuum. Metaljaar. Dit is Wolves We Raised. Eigenlijk wou ik twee nummers doen van De Woeler, maar ik doe er toch maar eentje van 7. Dit is een geweldig nummer.

Ja, geweldig. The Wounded. Met Wolves Will Raise van het album Sunset. Laatste gekreekt trouwens van Manfred. Nee, Manfred zeg ik. Van zijn broer. Dat is wel heel erg trouwens. Marco bedoel ik. Geweldig album. We gaan verder met de formatie Nefarious. En Nefarious bestaat uit ex-leden van

Ja, onder andere de formatie Exodus, de formatie Heaton en de formatie Des Angel. Maar onder ook van Blind Illusion, Ancient Mariner, Anvil Chorus, Blind Illusion, noem zo maar op. De zang, sorry, is van Sean Rivera. En ik heb sterker gevoel dat dat de zoon is van James Rivera van de band Hellstar. Die later op de avond

Zo zeg ik. Ik denk dat een feest der erkenning wordt met de Sabbath, Judas Sabbath. Ze doen de Dio-periode van Black Sabbath. En wat dan die Judas ertussen doet, weet ik niet. Dit dus, Sean Rivera, Rick Unhold van ex-Exodus, Doc Piercy, ex-Heaton, Tom Gears, ex-Blind Illusion en Will Beastman Carroll, ex-Death Angel. Twee keer doen we dat. Twee nummers dus van de formatie Nefarious van het album Addicted to Power is als eerste Mirror of Death en daarna Addicted to Power. Allemaal in de delen in Emmer Compascum, jongens. 5 september. Kom er naartoe. Ik weet niet hoeveel kaarten er nog zijn, maar ik heb het gevoel dat er niet zo heel veel meer is. Ga even naar de site, Metalyard, www.metalyard.nl. En dan kijk naar 2026. Nefarious. Dat is echt leuk, Maurice.

0: or lease from...
1: Metal Buffs! De hardste familie van Nederland!

0: En dit was dan de ene laatste band. Nu heb ik toch nog wat gevonden van Sabbath, Judas Sabbath. Ik ga het gewoon proberen. Het is opgenomen in een tuin. We gaan het gewoon proberen. Dit was dus Addicted to Power van The Farriers. De ene laatste band van het Metal Yard Festival. Aanstaande zaterdag 5 september in de Delen in Emmekopascu. En als je dan gaat naar www.metalyard.nl en je kijkt naar 2026, komt alles voorbij. En ook Karin komt voorbij. Maar eerst even deze. Even een testje.
1: Heb ik wel goede. Wat gebeurt er?
2: Niks.
1: Waarom werkt het niet, hè? Is er geen geluid?
3: Heaven and hell.

hoorde je toch iets van Sabbath, Judas Sabbath als laatste in het Metal Yard specialtje. Een uur, meer dan een uur lang trouwens, een uur en 10 minuten bijna. Aanstaande zaterdag in de Delen in Emmekoppas, kan ik niet vaak genoeg zeggen, 5 september. Vanaf 2:30 gaan de deuren los, geloof ik. Dat weet ik wel zeker. En om 2:00 de eerste bands en wel de bands. Boe. Ben ik het alweer vergeten? Dat meen je niet, joh. Ja, is dat zo? Ja, dat is zo. Goed, dat zeg ik wel later nog een keer weer. We gaan verder met de band van de maanden. En als ik het goed heb, is dat de formatie Alter Bridge. Hoop ik maar, als ik het goede noten heb. Dit is Blackbird. Daarna In the Name of Tragedy. Speciaal voor onze Sjoerd. Ook een beetje voor Frits. En daarna Red Sharks van Crimson Glory. Speciaal voor Maurice. Hier is eerst Blackbird. Band van de maand. Daar zijn we er weer. Even een kopje koffie drinken, zeg maar. Tot straks.

0: Ja, goed zo. Je hoorde Red Sharks van Crimson Glory. Ik heb die ene OP wel, Maurice, maar deze dus niet. Red Sharks, geweldig nummer, speciaal voor jou. En tot zaterdag, Maurice, op het Metal Yard Festival. En nou hou ik erover op, hè? Nou, ik zeg het nog een keer.
1: ik mag meedoen.
0: Ja, je mag, tuurlijk mag je meedoen.
1: Ja, nee, het knopje was niet ingedrukt.
0: Oh, was ik dat vergeten?
1: Nee, ja, nou, ik...
0: Maar dat is niet mijn kant, helemaal.
1: Nee hoor, ben ik vergeten.
0: Ja, bedoel ik. Jij moet normaal die schuim omhoog zetten, knopjes indrukken, weet ik allemaal wat.
1: Ja, ik ben erbij.
0: Ik kan niet alles.
1: Nee, nee. Nee, nee.
0: Ik kan niet multitasken, hè. Ik kan alleen maar een beetje dom lullen. En dat lukt me vrij...
1: Dat is ook wel heel wat,
0: dat lukt vrij goed. Dat lukt
1: ja,
0: vrij goed, hoor.
1: Dat is hartstikke goed.
0: Maar je bent ready, dus.
1: Ik ben ready.
0: Ja?
1: Ja.
0: Dan gaan we verder met een nummer voor Frits. Are You Ready van Silizzy. En dan heb ik hem toch live gedaan, Frits. Ik weet niet of ik het goed gedaan heb, maar toch live. Ik kon hem niet anders vinden.
1: Vast wel.
0: Sorry.
1: Vast wel.
0: Hier is Silizzy.
2: This is a new one, this one. It's a little called Are You Ready?
0: Zeker.

0: Ja, oost, hij begint al, Erik. Hier is, als je claiming terugzet, Karin. Dit is Jurassic Park met Rock'n'Roll Machine voor Erik Metal Yard. Ja, ja.
1: Wat nou,
0: Jurassic Park, ja.

0: maakte een klein foutje met Jan zijn nummer.
1: Oh, wat dan?
0: Nou, ik sta een ander nummer in wat niet de bedoeling was. Maar ging het mis dus. Sorry daarvoor, Jan.
1: Oh, zo. Ja,
0: geen getuur.
1: En we hadden de verzoekjes een beetje...
0: Ja, een beetje door elkaar gehusteld, zeg maar.
1: Vergeet politie. Wij hebben de...
0: Vergeet politie?
1: Ja, ik lees die weer. Wij worden in de gaten gehouden.
0: Ah,
1: vergeet politie.
0: Oké. Okay.
1: Maar we hadden gewoon de verzoekjes een beetje door elkaar heen gegooid.
0: Ja, dat we niet iedere keer het harde achter elkaar hebben. Zeg maar. Een beetje afwisseling, een beetje
1: ja,
0: dat het lekker smooth verloopt.
1: Dat is weer dat ons programma alleen maar harde muziek heeft.
0: Ja, maar dat snappen die bejaarden niet, joh. Ach, sorry.
1: Nee.
0: Sorry.
1: Nou, bij deze hebben we een duidelijke uitleg.
0: Dat mag ik niet zeggen.
1: Je bent zelf ook al bejaard.
0: Ja, dat bedoel ik. Zo is het ook nog, ja. Ho! Goed. Jorda Stone in Love van Johnny. Speciaal voor onze Jan. Dan ga ik toch nu Ghostwood draaien van Procreation. En, of zal ik eerst Scapegoat doen van Fear Factory? Is dat beter
1: wat
0: misschien? Zal dat beter wezen voor de gemoedsrust van Frits?
1: Nou, doe maar.
0: Doe maar. We doen eerst Scapegoat van Fear Factory. Speciaal voor Belinda.
1: Straks staat die vergeetpolitie hier voor de deur.
0: Ja, oh, dat zal wat wezen. Ik hoop het. Zal een godswonder wezen.
1: Nou, echt wel. Goeie.
0: Hoppa, bestaat hem. He has made no statement. Charges of murder have been accepted against him.

Ja, Jorden, de Cinder is you, speciaal voor onze harmeister. En we gaan verder met een bandje, dat is genaamd Anvil. Ergens in oktober ga ik daar naartoe. En dan gaan ze de eerste drie opeens doen. Dit is School Love, zo lekker.

0: Jeg moet af en toe wat zeggen.
1: Ja, af en toe wel.
0: Peppa Pig.
1: Ja, ja.
0: Ja, Peppa Pig. Peppa Pig.
1: Peppa Pig niet.
0: Oh god.
1: Moeten wij ook nog even zeggen dat we tot 9:30 zijn vandaag?
0: Nee, dat hoef je niet meer. Heb jij al gezegd, ja?
1: Ja, nu wel. Jij wou het zeggen.
0: Ja, dat klopt. Nee, ik zal ook eens zeggen waarom. Ik moet er morgen om 5 uit. Ik heb een lange heenreis naar het werk, maar ik moet iemand uit. Oh, wel, dan M. Dus het duurt allemaal wat langer. En dan moet ik weer door naar een andere plek. Dus ik moet op
1: maakt niet uit,
0: morgen.
1: Je moet gewoon om 5 uur
0: waarom
1: bed
0: leg,
1: uit.
0: Waarom leg ik er allemaal uit?
1: Precies. Nou, en dan hebben wij, eigenlijk was het vanavond klassieke
0: waarom
1: avond.
0: Niet? Maar dat doen we volgende week.
1: Dat doen we nou volgende week.
0: Ja.
1: Want dat is voorlopig mijn laatste uitzending. En daar gaan wij mooi klassiekeravond doen. Dus bij deze.
0: Ontzettend veel heerlijke klassieke
1: draaien. En dan zijn we er gewoon tot 10 uur.
0: En dan beloven we ook naar Karin. Nou. We maken het niet te heavy volgende week dan.
1: Nee, mooi klassieke.
0: Om jou een goede eerste. Jij komt natuurlijk heel snel weer. Maar eerst even voor de laatste even een lekkere, rustige.
1: Zo is het.
0: Vrij stevige uitzending, maar ja. Niet te hard.
1: Niet te hard.
0: Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, ik snap wat je bedoelt. Ik hoop dat de rest dat ook snapt.
0: Ik heb geen idee. Ik hoop dat het een beetje erdoor komt. Een beetje coming through,
1: ja,
0: zeg maar.
1: Ja, komt goed.
0: Ja? Deze is voor Jan. Coming through. Holocaust.

0: Oh, you better sing, you.
1: No.
0: Trouwens, wel een klassiekertje dit, hè? Een klassieke metal-album dit. De formatie Holocaust. De Nightcomers. Joh, de Coming Through dus. Het is tijd voor de live track van de week, Karin. En natuurlijk weer bedacht door onze Jan uit EZ. Ik weet niet als ik Jan zie eigenlijk zaterdag. Ik betwijfel een beetje. Ik weet het niet zeker. Wie weet.
2: Gaat hij vast zo zeggen.
0: Daarom vraag ik het ook. Ik zal het wel leuk vinden. Een biertje drinken. Het is wel een airco, dus dat is wel leuk. De live track van de week komt van No Sleep Till Hammersmith, de formatie Motorhead. Dit is No Class. Daarna krijgen we Tower of Lies van Axel Rudy Pell. Speciaal van onze Pieter, hè? Of is dat nou Cookie?
1: Cookie.
0: Is goed. Hier is Motorhead.
3: And this is called No Class.

0: Moet ik een klein boertje laten door die microfoon al los?
1: Ja, ik natuurlijk. Dan moet je dat ook eerder doen.
0: Dus ik zo.
1: Ja, dan hoor ik hem weer.
0: Toch wel?
1: Ja, jeetje.
0: Ik was er nog niet klaar mee. Nee. De Tower of Lies hoorde je speciaal voor onze Cookie. Die altijd hele lekkere muziek draait op de donderdagavond.
1: Ja,
0: vanaf 8 uur.
1: Ja.
0: En het begint met allemaal Nederlandse bands. Hoe heet het nog? Pure Dutch.
1: Pure Dutch,
0: Pure
1: ja.
0: Pure Dutch.
1: En daarna op verzoek.
0: Op verzoek bij Pieter.
1: Ja, ja van toch? 9 tot 11.
0: Van 9 tot 11. Dat is een leuk programma, absoluut. Maar ik vind het eerste uur ook altijd leuk. Die luister ik wel eens.
1: Ja.
0: Ja, niet elke WK, en dat weet je ook wel.
1: Ja,
0: maar als ik luister, dan
1: zie jou zelden in de chat.
0: Pik ik dat programma vaak mee.
1: Oh.
0: Ja, dat vind ik leuk. Goed, we gaan verder met een nummer voor onze harmeister. En wel Coming of Age van de formatie Damn Yankees. Met Uncle Ted. En de insiders weten wie dat is. Had Jan nog gereageerd voor zaterdag of niet? Nog niet, hè?
1: Wie?
0: Jan, al gereageerd voor zaterdag? Had hij al gezegd dat hij kwam? Nou?
1: Jazeker wel, maar ik weet niet of het daarop slaat. Zegt. Okay. Jazeker wel. Pas
0: nou,
1: wel.
0: Zullen we het zien. Damn Yankees.

0: is wel goed geïsoleerd, Karin. En ook goed, je kunt er ook goed hydrateren. Met van die glazen met heel veel water. En het is ook lekker koel daar aanstaande zaterdag.
1: Kijk.
0: Ze hebben een airco, dus het komt allemaal goed. Ja, zeker weten. En best wel leuke bandjes vind ik. Dus ik verheug me er wel een beetje op het Metal Yard Festival.
1: Nou,
0: ja, echt.
1: Ik hoor het volgende week.
0: We hebben er zin aan. Ik heb er zinnen in. Hè? Ja, echt. Dit is voor onze Erwin. En dat is The Hand of Darkness van LOTD, oftewel Legion of the Damned. Want we kunnen Erwin natuurlijk niet vergeten.
1: Tuurlijk niet.
0: Hier is die Erwin.

0: Hallo, die schuif. Oh ja, die schuif is omhoog.
1: Ja, ik ben niet zo snel.
0: Nee, ik merk het. Ik zeg, moeten we nog wat zeggen? Ja, zeg jij.
1: Ja.
0: En is die schuif er niet omhoog?
1: En toen moest ik nog omhoog komen. En joh, ja, die schuif omhoog.
0: Het is wat met die oudjes hier ook.
1: Ja, joh, echt.
0: En ik reageer ook vaak te laat, dus wat dat betreft passen we elkaar wel goed aan eigenlijk.
1: Ja, ja. Best
0: wel. Ja, vind ik wel, ja. We gaan iets doen van Max Boutel. En speciaal voor onze Frits natuurlijk. Dit is Tinker Tailor. En Max Boutel, Karin, heb je enig idee?
1: Waarvan?
0: Phil Mogg is de zanger van UFO. Mm-hmm. Dus dit is dus ook een bandje van Phil Mogg.
1: Kijk.
0: Ja, ik denk even uitleg geven, hè?
1: Ja, dat is heel goed,
0: dat vind
1: hè?
0: Vind ik wel leuk. Je leert altijd wat. Dus die gaan we nu doen. En daarna nog de ballad. Klik.

0: Ja, en dan hebben we nog eentje, Karin.
1: Nou, het is dat hij altijd van de wel goede verzoekjes aanvraagt. Ja, hè? Maar anders had ik hem al lang die chatbox uitgetrapt.
0: Ja, maar zo ver wil me niet gaan. Ik bedoel,
1: nee.
0: Hè? Het heeft niet echt de toekomst meer, die oudjes. Maar je moet ze toch koesteren.
1: Ja, hoe lang luistert hij nog?
0: Ach. Ja. Ik hoop nog heel lang, Karin.
1: Ik hoop
0: dat wij ook nog heel lang doorgaan.
1: Dat hoop ik ook.
0: Dus we zullen het zien. De laatste van vandaag is de ballad van de week. Waarom hoor ik geluid? Oh, daarom. Er staat een knopje omhoog. Dat is mijn kant, dat is mijn schuld. Dit zijn mijn schuifjes.
1: Die komt er voor jou er ook bij, hè?
0: Ja, daar kan ik niks aan doen. Die zit er helemaal op.
1: Ja.
0: Die zit er helemaal op. Dit is...
1: Volgende week dus klassiekeravond.
0: Ja, echte klassieke hardrock metal vanaf 8:30 half negen tot 10:00. En mocht ik dan misschien wat later moeten beginnen die dag, dat denk ik niet. Dan doen we misschien een half uurtje langer. Maar dat zien we dan wel weer. Dat zien we dan echt wel weer. Ja? Is het zo afspreken?
1: Dat is goed.
0: Dat is goed. Amaryllis van Shinedown, de ballad van de week. En dan zeg ik bij tot volgende week.
1: Tot volgende week.
0: De mazzel en tot zaterdag.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Een kleine week na de verwoestende vloedgolf in Nepal komt in afgelegen bergdorpen de noodhulp langzaam op gang. Via droppings met helikopters krijgen bewoners voedsel en andere hulpgoederen. Sommige dorpen zijn bijna helemaal verwoest en waren dagenlang afgesloten van de buitenwereld. Het dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet liep vandaag op tot boven de 1000. Een van de twee agenten die vannacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat heeft korpschef Jannie Knol gezegd in het programma Eva. De agent overleefde het door hulp van collega's.
2: We moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren.

0: Een van de twee is ook twee keer geopereerd. Is buiten levensgevaar. Maar het is nog afwachten wat deze verwondingen voor de collega's gaan betekenen.
1: Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd een maand geleden een drone gevonden met zware explosieven. De Duitse regering kondigt strafmaatregelen aan tegen Rusland, zegt correspondent Gim Balduk.
2: Zo moet onder meer het consulaat in Bonn dicht. Dat is de enige andere diplomatieke vertegenwoordiging in Duitsland van Rusland naast diegene in Berlijn. En ook een cultuurinstelling in Berlijn moet dicht. Dat is het Russische Huis. Dat is een gebouw en een organisatie waar al langere tijd verdenking van bestaat dat vanuit daar ook spionageacties plaatsvinden.
1: Rusland spreekt van een escalatie door Duitsland die niet onbeantwoord zal blijven. Voor de vierde keer in korte tijd is bij een Nederlander het West-Nijl-virus vastgesteld. Een vrouw van 39 uit Amstelveen raakte ermee besmet, kreeg ook een hersenvliesontsteking. Dat is een vrij zeldzame complicatie van het virus, wordt overgedragen door muggen. De meeste mensen krijgen geen klachten. Het weer vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
4: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
5: Ik heb gewoon twee keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
4: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.

0: mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een van de twee agenten die vannacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei korpschef Jannie Knol in het programma Eva. De agent is twee keer geopereerd en is inmiddels buiten levensgevaar. Bij de schietpartij kwam een man van 51 uit Wiegen om het leven. Hij zou het huis hebben bewaakt dat door een groep mannen met zware wapens werd beschoten. Mogelijk is de bewoner betrokken bij een drugsconflict. Tot nu toe zijn 34 mensen opgepakt, maar de politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De VS heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iraanse doelen. Volgens Amerika is het een reactie op aanslagpogingen op schepen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. De Iraanse media melden explosies in het zuiden van Iran. Er zou ook een huis zijn geraakt waar een huwelijk was. Daar zijn 4 doden gevallen. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd een maand geleden een drone gevonden met zware explosieven. De Duitse regering kondigt strafmaatregelen aan. Rusland spreekt van een escalatie door Duitsland die niet onbeantwoord zal blijven. De benzineprijs bereikt morgen een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine daar morgen bijna €2,67 kost. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran.

0: Voor de vierde keer in korte tijd is bij een Nederlander het West-Nijl-virus vastgesteld. Een vrouw van 39 uit Amstelveen raakte ermee besmet en kreeg ook een hersenvliesontsteking. Dat is een vrij zeldzame complicatie van het virus. Dat wordt overgedragen door muggen. De meeste mensen krijgen geen klachten. Het weer. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe. Later kan in het westen een bui vallen. Morgen een mix van wolken en zon. 'S Middags vooral in het binnenland is nog een bui mogelijk bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
6: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost. Omdat ik het gewoon niet goed snapte.
5: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

thing I think you move me. But I wanna know for sure.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Mobiel. Het geluid van de radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: mobiel. Het geluid van de radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt en Nederasselt mogen weer naar buiten. De politie deed de oproep om binnen te blijven en heeft die nu weer ingetrokken. De politie deed die oproep omdat ze niet wisten of er mogelijk nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen van de schietpartij gisternacht in Overasselt. Zwaar bewapende agenten deden de afgelopen avond daarom onderzoek en de politie trekt daar nu de conclusie uit dat er geen aanwijzingen zijn dat de verdachten nog in de omgeving van de dorpen in Gelderland zijn. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen, maar dat is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. De benzineprijs bereikt vandaag een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine vandaag bijna €2,67 gaat kosten. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Een Russische webwinkel biedt bedrijven die hun producten via de site verkopen de mogelijkheid om hun voorraad op te slaan in buurland Kazachstan. Reden zijn de aanvallen van Oekraïne op de distributiecentra van webwinkel Ozon in Rusland. De afgelopen dagen moesten daardoor onder meer centra in de Russische steden Belgorod, Rostov, aan de Don en Ufa hun deuren sluiten. Eerder deze zomer viel Oekraïne ook een andere Russische webwinkel aan, Wildberries. Beide bedrijven verkopen militaire goederen. Oekraïne noemt dat als reden om de Russische webwinkels onder vuur te nemen. Het weer, het is droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A.

0: Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
1: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
2: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
1: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Siddy Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt mogen weer naar buiten. De politie heeft de oproep om binnen te blijven, namelijk weer ingetrokken. De politie deed die oproep omdat ze niet wist of er mogelijk nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen van de schietpartij gisternacht in Overasselt. Zwaar bewapende agenten deden de afgelopen avond daarom onderzoek. En de politie trekt daar nu de conclusie uit dat er geen aanwijzingen zijn dat de verdachten in de omgeving van het dorp in Gelderland zijn. Bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland is het gisteravond onrustig geweest. Daar werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen die plannen zijn. Volgens de gemeente werd het op een gegeven moment zo onveilig dat niemand meer het gemeentehuis van Tholen uit mocht. De politie riep vervolgens alle demonstranten op om te vertrekken. Aan het eind van de avond was iedereen ook weer weg en keerde de rust in Tholen weer terug. Er is voor zover bekend niemand opgepakt. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan gisteravond. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het daarna de Amerikaanse basis in de regio Bahrein heeft aangevallen, met onder meer drones, maar dat is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. En in België is een man hersendood verklaard nadat hij was gestoken door geelpoothoornaars. Dat zijn insecten die eerder nog wel Aziatische hoornaars werden genoemd. De man van 60 jaar oud werd afgelopen week aangevallen door nesthoornaars. Hij werd verschillende keren gestoken en zijn gezicht was volgens de familie volledig opgezwollen. Volgens de familie van de Belg was de man niet allergisch tegen wespensteken. Het weer droog en een graad of 12. Later vanochtend vanuit het westen meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon met ook nog af en toe een bui. En dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
4: Ik heb gewoon twee keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
3: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland is het gisteravond enige tijd onrustig geweest. Er werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen die plannen zijn. Volgens de gemeente werd het op een gegeven moment zo onveilig dat niemand even meer het gemeentehuis van Tholen uit mocht. De politie riep vervolgens alle demonstranten op om te vertrekken. En aan het eind van de avond was iedereen weer weg en keerde de rust in Tholen weer terug. Er is voor zover bekend niemand opgepakt. Het onderzoek naar de dodelijke schietpartijen over Asselt gaat komende dag weer verder. De politie heeft de oproep aan inwoners om binnen te blijven wel weer ingetrokken. Zwaar bewapende agenten liepen gisteravond over straat om uit te zoeken of er nog verdachten in het dorp rond zouden lopen. Maar er zijn volgens de politie uiteindelijk geen aanwijzingen meer voor gevonden. Een kleine week na de verwoestende vloedgolf in Nepal komt in afgelegen bergdorpen de noodhulp langzaam op gang. Via droppings met helikopters krijgen bewoners voedsel en andere hulpgoederen. Sommige dorpen zijn compleet weggevaagd en waren dagenlang afgesloten van de buitenwereld. Het grootste deel van de bewoners werd meegesleurd door de modder. Het dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet liep gisteren op tot boven de 1000. En Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen, die bijna 50 jaar bestond, tot het eind van 2020 toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met de stad. Het weer droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
4: Ik heb gewoon twee keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
3: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.